0: Vrijdagavond om 7 uur.
1: Zaterdagavond om 8 uur.
0: DJ All-Star Fresh neemt je mee op een turntable trip to the universe. Classic material. Zaterdagavond om 8 uur. The Freak Mix Club. Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
2: That's some different shit on a different tip.
0: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam only.
3: This is Jam FM. Jam Mix On with Marcel Hergarden. Jam on Saturday.
4: Jam
3: FM. Turn that damn music up.
5: Jam Mix On. Jam FM.
3: Showtime.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De migratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk

0: right now, right here on Jam FM.
1: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
2: Jam on Sunday.
1: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag. Met Erik van Diemen.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: right now, right here on Jam FM.
1: Je radio gaat op de zaterdag tussen 4 en 6 uur 's middags heel anders klinken. Tune in Jam FM. Marina de Beurs, Richard Koning en René Thebas gaan je verblijden met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten, uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten, sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 4 tot 6 naar Tune In Jam FM.

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De migratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: ZFM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. Met bussen zijn ze naar een noodlocatie gebracht waar het Rode Kruis bedden klaargezet had. Volgens Stadskanaal was het op dringend verzoek van minister Van den Brink, omdat buitenslapen risico's oplevert voor de veiligheid. Ook andere gemeenten in Drenthe springen bij met noodopvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. In het oosten van het land gelden daarom zware maatregelen, zoals een verbod op grote bijeenkomsten en rouwrituelen. Bij rellen rond een mogelijk slachtoffer is zelfs een ebola-kliniek in brand gestoken. Volgens de WHO zijn er nu al tientallen bevestigde besmettingen en zeker 8 doden in Congo en Oeganda. De hulpverlening wordt bemoeilijkt door geweld van rebellen. Hongarije blijft toch lid van het internationaal strafhof in Den Haag. De nieuwe premier Magyar draait daarmee een besluit van oud-premier Orbán terug. Die wilde vorig jaar uit het strafhof stappen, onder meer na kritiek op arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders. Het internationaal strafhof behandelt zaken over oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Magyar zegt dat Hongarije aangesloten blijft bij het strafhof, maar hij houdt wel vast aan de importban op Oekraïense landbouwproducten. In Duitsland is Hasso Herschel overleden op 91-jarige leeftijd. Hij hield bij vele spectaculaire ontsnappingen uit Oost-Berlijn tijdens de Koude Oorlog, samen met andere studenten. Zo'n 1000 mensen vluchtten uit het communistische Oost-Duitsland door tunnels die de groep groef in de jaren 60 onder de Berlijnse muur door. In 2 dagen tijd ontsnapten 29 mensen naar het westen. De tunnelgravers bleven meerdere keren ten nauwe nood uit handen van de Oost-Duitse veiligheidsdienst Stasi. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radio nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.

0: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. Met bussen zijn ze naar een noodlocatie gebracht waar het Rode Kruis bedden klaargezet had. Volgens Stadskanaal was het op dringend verzoek van minister Van den Brink, omdat buitenslapen risico's oplevert voor de veiligheid. Ook andere gemeenten in Drenthe springen bij met noodopvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. In het oosten van het land gelden daarom zware maatregelen, zoals een verbod op grote bijeenkomsten en rouwrituelen. Bij rellen rond een mogelijk slachtoffer is zelfs een ebola-kliniek in brand gestoken. Volgens de WHO zijn er nu al tientallen bevestigde besmettingen en zeker 8 doden in Congo en Oeganda. De hulpverlening wordt bemoeilijkt door geweld van rebellen. Hongarije blijft toch lid van het internationaal strafhof in Den Haag. De nieuwe premier Magyar draait daarmee een besluit van oud-premier Orbán terug. Die wilde vorig jaar uit het strafhof stappen, onder meer na kritiek op arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders. Het internationaal strafhof behandelt zaken over oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Magyar zegt dat Hongarije aangesloten blijft bij het strafhof, maar hij houdt wel vast aan de importban op Oekraïnse landbouwproducten. In Duitsland is Hasso Herschel overleden op 91-jarige leeftijd. Hij hielp bij vele spectaculaire ontsnappingen uit Oost-Berlijn tijdens de Koude Oorlog, samen met andere studenten. Zo'n 1000 mensen vluchtten uit het communistische Oost-Duitsland door tunnels die de groep groef in de jaren 60 onder de Berlijnse muur door. In 2 dagen tijd ontsnapten 29 mensen naar het westen. De tunnelgravers bleven meerdere keren ten nauwe nood uit handen van de Oost-Duitse veiligheidsdienst Stasi. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

0: right now, right here on Jam FM.
1: Vrijdagavond om 7 uur.
2: Zaterdagavond om 8 uur.
1: DJ All Star Fresh neemt je mee op een turntable trip to the universe.
2: Classic material.
1: Zaterdagavond om 8 uur. The Freak Mix Club. Met de favoriete classics van All Star Fresh. In the mix.
3: That's some different shit on a different tip.
1: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam only.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
11: Online en

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In Eerbeek zijn bij een ernstig verkeersongeval 2 mannen overleden. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat op de Harderwerkerweg in de Gelderse plaats, meldt de politie op X. Het was een aanrijding tussen een motor en een auto. De 2 bestuurders overleden ter plaatse. Een getuige zegt in het AD dat het misging toen de automobilist inhaalde op het moment dat er een motorrijder vanuit de tegenovergestelde richting kwam, met een frontale botsing als gevolg. In het noorden van China zijn bij een gasexplosie in een steenkoolmijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. Sommige media spreken van 80 doden. Eerder werden 8 doden gemeld en zouden er nog 38 mijnwerkers onder de grond zijn. Op het moment van de explosie in de provincie Shaanxi zouden 247 mijnwerkers aan het werk zijn. President Xi Jinping wil een onderzoek naar de oorzaak. Het gebeurt geregeld dat er gasexplosies in steenkolenmijnen in China zijn, vooral in Shaanxi, het centrum van de kolenindustrie. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. Met bussen zijn ze naar een noodlocatie gebracht waar het Rode Kruis bedden klaargezet had. Volgens Stadskanaal was het op dringend verzoek van minister Van den Brink, omdat buitenslapen risico's oplevert voor de veiligheid. Ook andere gemeenten in Drenthe springen bij met noodopvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. In het oosten van het land gelden daarom zware maatregelen, zoals het verbod op grote bijeenkomsten en rouwrituelen. Bij rellen rond een mogelijk slachtoffer is zelfs een ebola-kliniek in brand gestoken. Volgens de WHO zijn er nu al 10 bevestigde besmettingen en zeker 8 doden in Congo en Oeganda. De hulpverlening wordt bemoeilijkt door geweld van rebellen. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
3: 125 jaar GGD en bijzondere drop in de Jordaan. Mijn naam is Angelique Spoor. De gemeentelijk gezondheidsdienst van Amsterdam bestaat 125 jaar. De oprichting was destijds in 1901 een opluchting voor veel inwoners die kampten met nare zaken als armoede, een nogal korte levensduur en een hoog aantal babysterftes. De medische hulp die toen werd geboden was zeer welkom. AT5 heeft een 3-delige serie gemaakt over de geschiedenis van de GGD, waarin uiteenlopende zaken aan de orde komen, zoals zuigelingenzorg, epidemieën en vraagtekens over vaccinaties. Mariska Schever runt het Oud-Hollandse snoepwinkeltje in de Jordaan aan de Tweede Egelantiers Dwarsstraat. Deze maand toont haar onderneming een mooi initiatief met als titel Mooie Mensenmaand. Deze weken kan men bij haar drop kopen dat is bedacht of gemaakt door jongeren met een beperking. Oftewel mooie mensen volgens Mariska. Denk hierbij aan interessante combinaties als drop met citroensmaak, pepermunt of chili. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
4: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
4: Wij zijn Jam FM.
1: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
4: Oh,

0: Het nieuws van 8:30.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In Eerbeek zijn bij een ernstig verkeersongeval 2 mannen overleden. Een getuige zegt in het AD dat het misging toen de automobilist inhaalde op het moment dat er een motorrijder vanuit de tegenovergestelde richting kwam. In het noorden van China zijn bij een gasexplosie in een steenkoolmijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. Sommige media spreken van 80 doden. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Open dag bij boerderij Polderzicht in Oudekerk en rondvaart met de fluistervink in het Amsterdamse bos. Mijn naam is Maurice Becker. Op maandag 25 mei opent boerderij Polderzicht in Oudekerk de deuren tijdens de Campina Open Boerderijdagen. Bezoekers kunnen daardoor kennis maken met het boerenleven. Boeren vertellen over de melkproductie en duurzaamheid en er zijn leerzame activiteiten voor kinderen. Boerderij Polderzicht is de enige deelnemende boerderij in Ouder Amstel. Aanstaande woensdag vaart rondvaartboot de Fluistervink door het Amsterdamse bos. Bezoekers kunnen meevaren op de elektrische boot en genieten van natuur, vogels en verhalen over het bos. Een kaartje kost 10 euro per persoon. Kinderen tot 4 jaar mogen gratis mee. Tickets zijn online te reserveren via deboswinkel.amsterdam.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.

0: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.

0: Dit is Dick de Hark met het radionieuws.
1: Naar aanleiding van een Volkskrant-onderzoek maken 7 politieke partijen melding bij de beveiligingsautoriteit van de Tweede Kamer, omdat ze op X worden bedreigd. Het gaat om berichten aan D66, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, SP, Denk en ChristenUnie, vlak voor de verkiezingen van oktober 2025. In de berichten worden zij, en soms ook hun naasten, bedreigd met mishandeling en wordt opgeroepen tot geweld tegen minderheden. Tegen de Volkskrant verklaren politici dat ze vanwege het giftige klimaat zijn gestopt met het lezen van reacties op X. Bronnen hebben tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS News gezegd dat Washington zich voorbereidt op een nieuwe reeks militaire aanvallen op Iran. CBS News verwijst ook naar de mededeling van president Trump dat hij niet bij de bruiloft van zijn zoon kan zijn omdat hij te druk was met overheidszaken. Arabische media melden gisteren dat een conceptvoorstel voor een volledig bestand in Iran juist snel mogelijk is. De Pakistanse topmilitair Munir, die optreedt als bemiddelaar tussen de Verenigde Staten en Iran, vertrok gisteren naar Teheran. In Eerbeek zijn bij een ernstig verkeersongeval 2 mannen overleden. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat op de Harderwerkerweg in de Gelderse plaats, meldt de politie op X. Het was een aanrijding tussen een motor en een auto. De 2 bestuurders overleden ter plaatse. Een getuige zegt in het AD dat het misging toen de automobilist inhaalde op het moment dat er een motorrijder vanuit de tegenovergestelde richting kwam, met een frontale botsing als gevolg. In het noorden van China zijn bij een gasexplosie in een steenkoolmijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. Sommige media spreken van 80 doden. Eerder werden 8 doden gemeld en zouden er nog 38 mijnwerkers onder de grond zijn. Op het moment van de explosie in de provincie Shaanxi zouden 247 mijnwerkers aan het werk zijn. President Xi Jinping wil een onderzoek naar de oorzaak. Het gebeurt geregeld dat er gasexplosies in steenkolenmijnen in China zijn. Vooral in Shaanxi, het centrum van de kolenindustrie. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
2: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
3: Diner de langste tafel en miljoenste inwoner in 2035. Mijn naam is Angelique Spoor. Vrijwilligersorganisatie Refugee Company organiseert in samenwerking met restaurant A Beautiful Mess op woensdag 27 mei aan de Amsterdamse Oosterdok een benefietdiner. Geïnteresseerden kunnen een meter tafel kopen vanaf €250, wat inhoudt 2 zitplaatsen plus diner en drankjes. Het eetmeubel moet uiteindelijk een kilometer lang worden. Hoogtepunt van het diner wordt een 27 meter lange sushirol. De opbrengst van de avond gaat naar projecten voor mensen met een vluchtelingenachtergrond. Volgens de bevolkingsvoorspelling van de dienst Onderzoek en Statistiek telt Amsterdam eind 2035 een miljoen inwoners. De toename wordt gekoppeld aan de buitenlandse migratie. Vorig jaar zag de stad zich uitbreiden met immigranten uit onder meer Amerika, Duitsland, Spanje, India, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. Stadsdeel Oost gaat het hoogste scoren qua groei de komende tijd, gevolgd door Noord- en Zuidoost. In het centrum ziet men vooralsnog geen hevige groei. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
2: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: van 9:30.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Na aanleiding van een Volkskrant-onderzoek maken 7 politieke partijen melding bij de beveiligingsautoriteit van de Tweede Kamer, omdat ze op X worden bedreigd. In de berichten worden zij, soms ook hun naasten, bedreigd met mishandeling en wordt opgeroepen tot geweld tegen minderheden. Bronnen hebben tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS News gezegd dat Washington zich voorbereidt op een nieuwe reeks militaire aanvallen op Iran. Arabische media melden gisteren dat een conceptvoorstel voor een volledig bestand in Iran juist snel mogelijk is. In Eerbeek zijn bij een ernstig verkeersongeval 2 mannen overleden. In het noorden van China zijn bij een gasexplosie in een steenkoolmijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. Sommige media spreken van 80 doden. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Opnieuw protestmars in Uithoorn. En hoofdsponsor van voetbalclub VV Amstelveen stopt ermee. Mijn naam is Maurice Becker. Op donderdag 28 mei organiseert initiatiefgroep Uithoorn laat zich horen opnieuw een protestmars. Tijdens de mars wordt er geprotesteerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Uithoorn en Amstelveen. Inwoners maken zich zorgen over de leefbaarheid en veiligheid. De organisatie zegt dat de mars vreedzaam en gezinsvriendelijk verloopt. Bouwbedrijf Heemraad stopt op 1 augustus als hoofdsponsor van voetbalclub VV Amstelveen. Daarmee eindigt een samenwerking van bijna 30 jaar. De clubnaam VV Amstelveen Heemraad blijft nog 1 seizoen bestaan. Daarna heet de vereniging weer officieel VV Amstelveen. De club bedankt Heemraad voor de jarenlange steun en betrokkenheid bij de vereniging. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Radio gaat op de zaterdag tussen 4 en 6 uur 's middags heel anders klinken. Tune in Jam FM. Marina de Beurs, Richard Koning en René Tepas gaan je verblijden met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten, uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten, sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 4 tot 6 naar Tune In Jam FM.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je weer aan de andere kant van de radio te zien bij jouw Jam FM. Mijn naam is Remke Franken en ik heb weer twee nieuwe films voor je uitgezocht die je deze maand kunt gaan bezoeken in de bioscoop. Hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. De eerste film waar je deze week naartoe kunt gaan is weer zo'n rampenfilm met een vliegtuig, haaien, redding en overlevers in de film Deep Water. Een passagier van het vliegtuig van Los Angeles naar Shanghai heeft zijn battery pack in zijn koffer laten zitten en die blijkt te ontbranden in het laadruim. De cabin crew probeert de lading nog te blussen, maar dat lukt niet en de lading schuift dwars door de romp naar buiten en veroorzaakt een noodlanding in de oceaan. Ondanks dat het vliegtuig breekt en een volledige chaos verandert, zijn er toch enkele overlevenden die op zoek gaan naar medepassagiers. Maar er blijken nogal wat bloeddorstige haaien ook op zoek te zijn naar passagiers en de overlevenden moeten zorgen dat ze niet in een snack veranderen. De film Deep Water bevat nogal wat onrealistische rampenscènes, maar werd desondanks gekeurd vanaf 16 jaar. De tweede film die ik voor je heb bekeken is weer eens een echte horrorfilm uit het boekje met de titel Obsession. Obsession is een aardig verhaal over de hopeloze romanticus Bear. Hij is al heel lang verliefd op Nikki, een zo op het oog best normaal meisje. Maar Bear is nogal onzeker en durft Nikki niet te vertellen wat hij voor haar voelt. Maar vanuit het bovennatuurlijke komt er een oplossing. Een mysterieus buisje met de naam One Wish Willow kan hij breken en dan slechts één wens uitspreken die dan zal uitkomen. In zijn wanhoop wenst hij dan ook dat Nikki ook verliefd op hem wordt. En dat wordt Nikki. Als obsessieve stalker en magneet zit ze Bear bovenop zijn lip en blijkt de wens iets te destructief te zijn ingevuld. De aardige horrorfilm Obsession werd tenslotte ook gekeurd vanaf 16 jaar. Deze week de rampenfilm Deep Water over een noodlanding tussen de haaien of de film Obsession over een wens die uitkomt. Als je een van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier en zien we je sowieso graag hier snel weer terug bij een nieuwe editie van Jam FM met de Movies.
0: Jam FM.

waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl. Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
8: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
9: Zometeen verder met het heerlijkste programma van de week. Start me op zaterdagochtend. Maar Ilona, wat zit er in jouw nieuws zometeen?
10: Het diner, de langste tafel en de miljoenste inwoner in 2035.
9: Oh my.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
12: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Ondanks opluchting bij het Rode Kruis over het opnieuw opvangen van asielzoekers door Stadskanaal, zegt de organisatie in een persbericht het onbegrijpelijk te vinden dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De afgelopen avond en nacht heeft de gemeente Stadskanaal opnieuw asielzoekers opgevangen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit keer waren het er ongeveer 80. In Amsterdam-Oost is een vrouw om het leven gekomen bij een grote woningbrand. De brand was in een etagewoning aan de Blankenstraat in de Tsaar-Peterbuurt en brak rond 5 uur vanochtend uit. De brand ging volgens de veiligheidsregio Amsterdam-Amsterdam gepaard met veel rook en vlammen. Binnen een uur werd het zijn brandmeester gegeven. De etagewoning aan de Blankenstraat in Amsterdam-Oost brandde volledig uit. Naar aanleiding van een Volkskrant-onderzoek maken 7 politieke partijen melding bij de beveiligingsautoriteit van de Tweede Kamer, omdat ze op X worden bedreigd. Het gaat om berichten aan D66, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, SP, DENK en ChristenUnie, vlak voor de verkiezingen van oktober 2025. In de berichten worden zij en soms ook hun naasten bedreigd met mishandeling en wordt opgeroepen tot geweld tegen minderheden. Tegen de Volkskrant verklaren politici dat ze vanwege het giftige klimaat zijn gestopt met het lezen van reacties op X. Bronnen hebben tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS News gezegd dat Washington zich voorbereidt op een nieuwe reeks militaire aanvallen op Iran. CBS News verwijst ook naar de mededeling van president Trump dat hij niet bij de bruiloft van zijn zoon kan zijn omdat hij te druk was met overheidszaken. Arabische media melden gisteren dat een conceptvoorstel voor een volledig bestand in Iran juist snel mogelijk is. De Pakistanse topmilitair Munir, die optreedt als bemiddelaar tussen de Verenigde Staten en Iran, vertrok gisteren naar Teheran. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
10: Vrijwilligersorganisatie Refugee Company organiseert in samenwerking met restaurant A Beautiful Mess op woensdag 27 mei een benefietdiner aan de Amsterdamse Oosterdok. Geïnteresseerden kunnen een meter tafel kopen voor €250. Dit zijn 2 zitplaatsen, een diner en drankjes. Het eetmeubel moet uiteindelijk 1 kilometer lang worden. Hoogtepunt van het diner wordt een 27 meter lange sushirol.
9: Halleluja, man. Ja. Echt waar?
10: Ja.
9: Zo, oké. Okay.
10: De opbrengst van de avond gaat naar projecten voor voormalige vluchtelingen. Volgens de bevolkingsvoorspelling van de dienst Onderzoek en Statistiek telt Amsterdam eind 2035 1 miljoen inwoners. De toename wordt gekoppeld aan de buitenlandse migratie. Vorig jaar zag de stad zich uitbreiden met immigranten uit onder meer Amerika, Duitsland, Spanje, India, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. Stadsdeel Oost gaat het hoogste scoren qua groei de komende tijd, gevolgd door Noord- en Zuidoost. In het centrum ziet men vooralsnog geen hevige groei.
9: Hé, hey, maar jij hebt gewoond in Oost.
10: Zeker.
9: Herken jij dat beeld? Of,
10: Nou, ik zie wel veel, in ons VVE ook, meer, hoe zeg je dat, experts.
9: English speaking.
10: Yes. Yeah, okay. So the meeting has to be in English.
9: Oh ja, yeah. Right.
10: Tot zover, meer nieuws over 1/2 uur of op onze Jam FM website.
9: Dankjewel, Ilone. Zometeen de eerste plaat van vandaag is finally Cici Peniston.
11: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: Goedemorgen Ilona.
1: Goedemorgen Barbara en allemaal iedereen.
0: En de hele wereld die naar ons luistert.
1: Precies.
0: Van Aruba tot Amsterdam en terug. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Hey, het is vandaag 23 mei alweer.
1: En ook bijna 23 graden.
0: Ja, klopt. Toen ik hier naartoe fietste was het 21, dus het zal inderdaad nu wel 23 zijn. Het is in de studio in ieder geval heel plakkerig. En we gaan vandaag lekker muziek maken. En we hebben heel veel te bespreken. We hebben een pastoor straks, het tweede uur. Die gaat ons uitleggen wat Pinksteren nou eigenlijk is. En je kan ook volgende week meedoen aan een slow triathlon.
1: Ja.
0: Lachen, hè?
1: Ja, heel leuk.
0: Ja, nou, en we hebben ook iemand straks die er wat over gaat vertellen. Maar goed, eerst even wat huishoudelijke mededelingen.
2: Vandaag de dag.
1: Ja, want het is vandaag een schildpaddendag. Wereldschildpaddendag.
0: Ja.
1: Leuk, hè?
0: Ja. Gaat het goed met het beest, volgens mij?
1: Nou, behoeft nog steeds aandacht, volgens mij.
0: Ja, nou ja, en ook de gezondheid van vrouwen, dus niet onbelangrijk, staat in de belangstelling vandaag.
1: Behoeft ook nog steeds aandacht.
0: Ja. Vandaag in het verleden.
1: In 1929 wordt de eerste sprekende tekenfilm uitgebracht met Mickey Mouse.
0: Oh, wow,
1: leuk,
0: wow.
1: Toch?
0: Ja, heel leuk. In 1971 overlijdt de laatste begijn van het Amsterdamse Begijnhof.
1: En in 1977 begonnen de Zuid-Molukkers met de treinkaping bij de Punt.
0: Och, ja.
1: En die gijzeling van de lagere school bij Hoogsmilde.
0: Jongen, ja, dat was wel ook wel wat, hè?
1: Ach, zeker.
0: Nou, en vandaag?
2: Vandaag in het nieuws.
0: Is het dus Pinksteren? Het is morgen en maandag Pinksteren. En volgens mij heeft het iets te maken dat iedereen elkaar verstaat omdat de tongen uit de hemel komen. Heb ik ooit ergens gelezen en onthouden.
1: Oh.
0: Maar in het tweede uur horen we van pastoor Jongerden wat dat nou allemaal betekent. Dus nou, daar horen we straks meer van. En intussen ga ik natuurlijk een hele lekkere plaat instarten, al zeg ik het zelf.
1: Ja, zeker.
0: Dus van Michael Jackson, Liberian Girl. Heb je de film al gezien?
1: Nee, jij?
0: Ik ook niet. Nee, ik wil er misschien komende week naartoe. Maar goed. We gaan het allemaal... Ik ben
1: speciaal voor Joachim.
0: Deze, oh ja?
1: Ja, leuk.
0: Nou, voor Joachim, voor jou.

0: Three Degrees met The Runner. Dat is toch wel een lekker nummer, dit.
1: Ja, hè? Ondanks de plakkerigheid lekker te zwingen.
0: Ja, precies. Studio. Nou, en gisteren las ik op RTL dat rapper Rob Bass is overleden op 59 jaar.
1: Weet je.
0: Al sneu. It Takes Two heeft hij gemaakt met zijn compaan DJ Easy Rock.
1: Dat was ziek.

0: door Lynn Collins en Space Dust van de Galactic Force Band. Ja, en dan nu eentje, een klassieker wat mij betreft. In the Evening van Cheryl Lee Ralph. En dan gaan we zo naar het nieuws van 10:30.
1: Jam. Jam FM.

0: Radioreclame op Jam FM is de kortste weg naar bekendheid. Kortste weg naar bekendheid. Maak uw merk wereldberoemd in de stadsregio Ouder-Amstel en Amsterdam via Jam FM. Laat uw omzet groeien en mail nu voor een onweerstaanbare aanbieding. sales@jamfm.nl. Laat uw omzet groeien en mail nu voor een onweerstaanbare aanbieding. sales@jamfm.nl.
1: Zo, sales@jamfm.nl. Ik bedoel maar.
2: Ja. Hè?
1: Wat zit er zo in je nieuws, Ilona?
2: Filosofieavond in de Kleine Kerk en samen op pad met duofiets via Fietsmaatjes.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 10:30.
4: Dit is Dick de Hart met de hoofdpunten van het radionieuws. Ondanks opluchting bij het Rode Kruis over het opnieuw opvangen van asielzoekers door Stadskanaal, zegt de organisatie in een persbericht het onbegrijpelijk te vinden dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. In Amsterdam-Oost is een vrouw om het leven gekomen bij een grote woningbrand. Naar aanleiding van een Volkskrant-onderzoek maken 7 politieke partijen melding bij de beveiligingsautoriteit van de Tweede Kamer, omdat ze op X worden bedreigd. Bronnen hebben tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS News gezegd dat Washington zich voorbereidt op een nieuwe reeks militaire aanvallen op Iran. Arabische media melden gisteren dat een conceptvoorstel voor een volledig bestand in Iran juist snel mogelijk is. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ouder-Amstel nieuwsupdate.
2: In de Kleine Kerk van Duivendrecht staat dinsdag 26 mei een bijzondere filosofieavond op het programma. Onder de titel Geen hotel, maar samenleving wordt stilgestaan bij de vraag hoe inwoners en de gemeente samen verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de toekomst van Ouder-Amstel. De avond duurt van 8 tot 10 en de entree bedraagt €8. Iedereen die zich betrokken voelt bij het dorp is welkom. Voor inwoners die graag willen fietsen, maar dat niet zelfstandig kunnen, biedt Fietsmaatjes in Amstelveen en Ouder-Amstel een uitkomst. Deelnemers maken samen met de vrijwilliger een tocht op een elektrische duofiets door de omgeving van Ouderkerk en Amstelveen. De ritten zijn bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld door leeftijd, ziekte of een beperking niet meer alleen kunnen fietsen, maar wel graag actief en buiten willen zijn. Aanmelden kan via de website fietsmaatjesamstelveen.nl. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze Jam FM website.
1: Dankjewel!

0: G-Train met Keep On hier bij jamfm.nl.
1: New music first. Always on Jam 104.9.
0: Ja, en die new music die is van de New Jersey Connection met The Good Time. En een mooie remixversie. En daarna duiken we de Oude Kerkerplas in. Dan gaan we fietsen en misschien ook wel wandelen.

0: Good time hier bij Jam FM. The New Jersey Connection. Ja, en wij hebben, als het goed is, iemand van de Slow Triathlon aan de telefoon. Karsten Brunsveld.
1: Ja, dat klopt helemaal. Hallo.
0: Hi Karsten. Nou, ik las laatst in het lokale krantje en op de website: duik de Oude Kerkenplas in, de fiets relaxed richting Nichtevecht en Apkoude en sluit af met een mooie wandelroute. Dat klinkt heel ontspannen, maar het is wel een triathlon. Dus hoe werkt dat?
1: Ja, nou, dat klopt helemaal. Dus deze tekst covert eigenlijk precies wat Slow Triathlon is. Dus daar ben ik helemaal blij mee om te horen. Ja, een Slow Triathlon is eigenlijk jouw relaxte dagje uit. Waarbij je heerlijk in beweging bent. Lekker gaat zwemmen, een stuk gaat fietsen en gaat lopen. Mm-hmm. En zonder tijdsdruk. Je mag het helemaal op jouw tempo doen. Maar het idee is wel dat het een triathlon is. Dus een triathlon bestaat natuurlijk uit die drie sporten: zwemmen, fietsen en wandelen. Maar dat doe je dus gewoon helemaal zonder tijdsdruk. Dus dat je eigenlijk gewoon een relaxed dagje uit
2: hebt. En ook zonder gear. Dus kan ik dan gewoon op mijn stadsfietsje?
1: Dat klopt helemaal. Ja, precies. Ja, kijk, je zit natuurlijk wel aan het feit dat je natuurlijk je gaat zwemmen. Dus dan zul je ook moeten gaan omkleden.
2: Ja.
1: Dan kleed je om in een sportieve broek en shirt. En dan stap je inderdaad op je stadsfiets of op je elektrische fiets of... Of op je racefiets, dat kan natuurlijk ook gewoon. Mountainbike, nou, we zien het allemaal maar. En dan ga je gewoon lekker fietsen.
0: Jeetje. En hoe is dit idee ontstaan?
1: Het idee is ontstaan uit het feit dat mensen het ontzettend leuk vinden om die drie sporten te beoefenen. Ik hoorde laatst iemand zeggen, eigenlijk is het gewoon je actieve vakantiedag. En toen dacht ik, ja, dat geeft eigenlijk heel goed weer wat Slow Triathlon is. Het is gewoon namelijk een actieve vakantiedag waarin je gewoon een lekker dagje uit hebt en actief bezig bent. Want iedereen vindt het leuk om te zwemmen, iedereen vindt het leuk om te fietsen en iedereen vindt het leuk om te wandelen of te hardlopen.
2: Mm-hmm.
1: Waarom dat dan niet combineren op een manier dat je eigenlijk het wedstrijdelement eruit haalt, maar dat je wel mensen de mogelijkheid geeft om gewoon een lekkere actieve dag te hebben. En het triathlon te ervaren. Zonder alleen dat wedstrijdelement erin zit. Maar alle triathlons die in Nederland worden georganiseerd hebben vaak juist, ja, of nee, niet vaak juist, die hebben echt altijd dat wedstrijdelement. Dan gaat het altijd zo snel mogelijk zijn. En of dat wel persoonlijk zo snel mogelijk is, of omdat je echt wil winnen.
2: Mm.
1: Maar dat hele wedstrijdelement is er echt helemaal uitgehaald. Daar bleek gewoon enorm veel behoefte naar te zijn. Mensen willen dat gewoon heel graag doen.
0: Het is volgende week zaterdag, de eerste keer in de Oude Kerk. Jullie doen het ook al elders in Nederland, hè?
1: Nou, het is niet de eerste keer in Oude Kerk. Dit is de derde keer in Oude Kerk.
0: Nou, dat heb ik gelezen.
1: Maar het is, we doen het inderdaad, we hebben meerdere edities dit jaar. Dus we doen het onder andere nog in Groningen. In Brabant. En in Friesland-Waterland. Dat is eigenlijk de editie zoals we die nu door Nederland heen verspreid hebben. En er doen ontzettend veel mensen aan mee.
0: Dus, ja, hoeveel?
1: Dit jaar in Oudekerk ruim 700. Vorig jaar waren dat de 450. Dus nou, dan zie je wel een beetje hoeveel groei er eigenlijk in zit.
0: Ja.
1: Ja, dus dat is echt heel, heel leuk om te zien. En andere edities die we doen, eigenlijk komen we bijna wel in de buurt van de 1000, 1200.
2: En heb je iets van oudste en jongste deelnemers in Oudekerk?
1: Er doen ook echt wel jongeren mee. Maar de grootste doelgroep zit echt tussen de 40 en de 70.
0: Ik val er midden in.
2: Ja.
0: Ja,
2: maar dit lijkt me echt
1: top.
2: En je mag wel hardlopen als je wil.
1: Zeker, ja. Nee, als jij het wel met een tempo wil doen, dan is dat ook helemaal prima. Dus waar het echt om gaat, is dat gewoon dat je het doet op een manier waarop jij dat goed doet.
2: Dus, je moet niet de anderen omver zwemmen of zo.
1: Nee, maar goed, kijk, het is natuurlijk niet het idee dat je over elkaar heen gaat lopen zwemmen. Maar juist ook omdat we natuurlijk als je echt met een triathlon meedoet, zeg maar met een wedstrijd triathlon, ja, dan kan dat zwemmen best wel eens als vrij intens voelen. Want dan, ja. Overal open links en rechts en overal benen.
0: Je wordt ingehaald.
1: En armen, ja. Precies. En dat heb je, ja, in dit geval is dat gewoon echt wel heel erg minder. Mensen die mensen lopen echt rustig dat water in, gaan lekker schoolslag zwemmen. Nemen ook de ruimte van het water. Terwijl als je met een triathlon neemt, ja, dan wil iedereen zo snel mogelijk, zo dicht mogelijk tegen die boei aan zwemmen, zodat je geen extra meters gaat zwemmen.
0: Maar,
1: ja,
0: ik kan me toch wel voorstellen, zeker met hoeveel mensen, 700 plus, je moet het natuurlijk goed indelen in het starttijden en zo, maar ik denk toch, zit je elkaar toch niet in de weg dan?
1: Oh ja, nee, maar wij gaan niet 700 mensen tegelijk laten zwemmen.
0: Dat begrijp ik, maar dan nog?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, omdat iedereen ook gewoon op zijn dode gemakje het water eigenlijk inloopt. We hebben dus die startwaves. Dus we laten ze ook in groepen van 100 ongeveer te starten. Ja, dus op die manier wordt het toch eigenlijk heel erg uitgesmeerd.
0: Oké.
1: En heb je eigenlijk
2: zeg maar. Aan de plas zitten, hè? Volgende week.
0: Wij
2: zenden ook wel eens uit aan de plas.
0: Ja, wij zenden daar live op uit.
1: Oh, ben je?
0: Ja, in juli en augustus.
1: Dat is inderdaad wel jammer. Ja. Dan had je het echt.
0: Nog even een vraag, hè? Want je zegt er is geen tijdsdruk, maar ik kan toch niet als ik meedoe pas om 10:00 s'avonds weer terugkomen?
1: Nee. We willen wel gewoon graag rond 5:00 dat iedereen terug is. Dat maken wij ook niet mee, hoor.
2: Wat zijn de afstanden?
1: Zo erg de tijd. Ja. Nou, we bieden eigenlijk gewoon de standaard triathlon afstanden aan. Dus dat is een achte triathlon of een korte triathlon. Nou, een achte triathlon, dat is 500 meter zwemmen.
0: Ja.
1: 20 kilometer fietsen en dan 5 kilometer lopen. Of hardlopen, wandelen, wat je maar wil. En een kort triathlon, dat is dan een kilometer zwemmen. 40 kilometer fietsen en 10 kilometer wandelen of hardlopen.
0: Oké. Okay. Wow.
1: Ja.
0: Dat klinkt dus nog gewoon erg leuk, joh.
1: Ja, dat is het zeker. Ja, absoluut. Dus dat blijkt ook wel uit hoeveel vraag hier naar is. Hoe graag mensen het willen doen. Ja, absoluut.
0: Okay, ja. Nou ja, ik ben heel benieuwd. Het lijkt mij heel leuk. En ik wens jullie heel veel succes. Kunnen nog mensen meedoen of is het allemaal al vol?
1: Ja, nee. We hebben nog een paar plekken. Dus het gaat wel heel hard. Maar mensen kunnen zich nog steeds inschrijven.
0: Nou, oké. Dankjewel. Karsten, heel veel succes volgende week.
1: Dankjewel. Gaat helemaal goed komen.
0: Oké.
1: Oké.
0: Hoi.
1: Dag. Tot ziens.

0: George Duke met Straight From The Heart hier bij Jam FM. En Ilona,
1: ja,
0: gaan ze alweer uur 2 in.
1: Ja, gaat snel, hè?
0: Ja, het gaat echt heel snel.
1: Hey, wij zijn er wel over uit, hè, dat wij die triathlon een keer gaan doen.
0: Ik vind het leuk.
1: Ja.
0: Ja, ik ga gewoon met een, niet met een wetsuit, maar gewoon een normaal zwempakje.
1: Ja.
0: En misschien mijn e-bike.
1: Ja? Misschien...
0: Nee,
1: dat voelt een beetje als vals spelen.
0: Ja, nou ja, goed. In ieder geval, daar gaan we mee doen.
1: Bij je.
0: Ja, klopt. Ja, maar ik vind het een leuk idee. Laten we dan in ieder geval voor volgend jaar plannen.
1: Ja.
0: En ook aan Daniel. We gaan daar ook live verslag maken, toch? Daniel, volgend jaar?

0: Julia. Oh, Julia, hoor mij nou.
1: Omdat we het net over Julia
0: hadden. Ja, over jouw kleintje. Nou, wat zit er zo in je nieuws van 11 uur?
1: 125 jaar GGD en een bijzondere drop in de Jordaan.
0: Wauw.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl. Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinaties snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
9: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Vanwege de ebola-uitbraak moet het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo voorafgaand aan het WK 3 weken in quarantaine blijven. Ze lopen de kans dat ze de Verenigde Staten niet in mogen als dat niet gebeurt. Dat heeft het Amerikaanse hoofd van de WK Taskforce van het Witte Huis gezegd tegen de sportzender ESPN. Eerder gelastte de Democratische Republiek Congo een 3-daags trainingskamp en een uitzwaaimoment met fans af vanwege de ebola-uitbraak in het oosten van het land. Libanese autoriteiten melden dat door Israëlische luchtaanvallen in en rondom de zuidelijke stad Tyrus zeker 10 mensen om het leven zijn gekomen. Israël vaardigde voorafgaand evacuatiebevelen uit en heeft gezegd dat er alleen doelen van de terreurbeweging Hezbollah werden aangevallen. Maar daarbij vallen ook geregeld burgerslachtoffers. Sinds april geldt er een staakt het vuur in Libanon, maar Israël voert nog geregeld luchtaanvallen uit als reactie op schendingen van het bestand door Hezbollah, aldus het Israëlische leger. Ondanks opluchting bij het Rode Kruis over het opnieuw opvangen van asielzoekers door Stadskanaal, zegt de organisatie in een persbericht het onbegrijpelijk te vinden dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De afgelopen avond en nacht heeft de gemeente Stadskanaal opnieuw asielzoekers opgevangen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit keer waren het er ongeveer 80. In Amsterdam-Oost is een vrouw om het leven gekomen bij een grote woningbrand. De brand was in een etagewoning aan de Blankenstraat in de Tsaar-Peterbuurt en brak rond 5 uur vanochtend uit. De brand ging volgens de veiligheidsregio Amsterdam-Amsterdam gepaard met veel rook en vlammen. Binnen een uur werd het zijn brandmeester gegeven. De etagewoning aan de Blankenstraat in Amsterdam-Oost brandde volledig uit. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radio nieuws.
8: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
10: De gemeentelijke gezondheidsdienst van Amsterdam bestaat 125 jaar. De oprichting was destijds in 1901 een opluchting voor veel inwoners die kampten met zaken als armoede, een nogal korte levensduur en een hoog aantal babysterftes. De medische hulp die toen werd geboden was zeer welkom. AT5 heeft een 3-delige serie gemaakt over de geschiedenis van de GGD. Hier komen uiteenlopende zaken aan de orde, zoals zuigelingenzorg, epidemieën en vraagtekens over vaccinaties. Mariska Schaven runt het Oud-Hollands snoepwinkeltje in de Jordaan aan de Tweede Eglantiers Dwarsstraat. Deze maand toont haar onderneming een mooi initiatief met als titel Mooie Mensenmaand. Je kunt erop kopen dat is bedacht of gemaakt door jongeren met een beperking. Oftewel, mooie mensen, aldus mooi. Mariska.
11: Mooi ja. initiatief. Ja.
10: En ze hebben bijzondere dingen bedacht. Denk bijvoorbeeld aan drop met citroensmaak, pepermunt of chili.
11: Oh, hè?
10: Leuk hè?
11: Met chili, dat vind ik helemaal bijzonder.
10: Ja. Dus moeten we even naar de Jordaan.
11: We krijgen het druk, we gaan zwemmen, hardlopen, fietsen en drop eten.
10: Dat kan een mooie combinatie.
11: Ja, precies.
10: Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze website jamfm.nl.
11: Dankjewel.
8: Wij zijn JamfM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn JamfM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: was het alweer na 11, hè?
1: Ja.
0: Ilona, wat gaat er?
1: 11 over 11.
0: 11 over 11 en 45 seconden. Ongelooflijk. Ja, 23 mei, uur 2 van Start Me Up hier bij Jam FM. Op internet natuurlijk, via de gratis te downloaden app. En ik kreeg ook nog een berichtje door dat de tune-in kanalen van Jam FM zijn gewijzigd. Even kijken, wat was het ook alweer? Praat even door, Ilona.
1: Oké.
0: Okay. Aan het zoeken ben. Ja, nee, ik heb het al. Van 16:18 naar 14:16. Dus daar is Jam FM ook te horen. Nou goed, kijk eens aan. Vandaag jarig.
1: Ja, Jochem van Gelder, de Nederlandse tv-presentator, is vandaag jarig. Hij wordt 63 jaar.
0: Ik ben laatst bij een show van hem geweest. Vond ik wel heel leuk eigenlijk. In Carré.
1: Oh?
0: Ja, nog eentje dan.
1: Ik wist niet dat hij dat deed.
0: Ja, nee, ik vond het wel. En ik was van de week was ik naar Micha Wertheim.
1: Oh ja, ook leuk hè? Ja. Die ken ik wel.
0: Ja, ja. Ja,
1: Jochem had toch die praatjesmakers?
0: Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, en dan hebben we Marcelle Mesker. Dat is, die was ooit een toptennister. En nu is ze commentator bij de grote tenniswedstrijden. Ze wordt 67 vandaag.
1: Mm, mag ze met pensioen. En Maarten Biesheuvel, Nederlands acteur en dichter. Bekend van De Bovenkooi en De Weg naar het Licht. En andere verhalen uiteraard. Wordt 87.
0: Ja, ik heb tot mijn schaamte nooit iets van hem gelezen. Jij?
1: Ik denk het wel voor mijn lijst. Kan dat?
0: Ja, dat
1: lang
0: kan.
1: Geleden.
0: Ja, dat kan. Ja. Ja, dat kan. Nou ja, goed. In ieder geval Maarten Biesheuvel, gefeliciteerd. Nu,

0: Vivian Sly dus bij Jam FM. En ik kraamde net wat onzin uit, want ik tune in. Dat is dus gewoon een programma bij ons. Hè? Ja. Erg. Ik ben ook echt niet...
1: Niet helemaal scherp, maar goed. Ik weet niet wat je gisteravond hebt gedaan. Met
0: nee, ja? Precies. Ja, goed. Het is in ieder geval een radioprogramma bij ons op zaterdag. En dat was eerder van 3 tot 5. En nu wordt het van 2 tot 4. Dus die gaan direct na Time for Lunch met Julia en Nada gaan ze uitzenden. Nou, en dan nu... Wat gaan we doen vandaag?
1: Streektelefoon. Wie heb ik aan de lijn? Hallo,
2: hallo. Wie heb ik aan de lijn? Streektelefoon.
1: En nu maar hopen dat er wordt opgenomen.
0: Ja, we gaan het merken.
1: Toch altijd spannend.
0: Altijd spannend.
1: Zal het een man zijn? Of een...
0: Ja.
3: Niels van Dulmen.
0: Niels.
3: Dag, hallo.
0: Hallo. Jij hebt de streektelefoon in handen. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ja. Hallo, wat leuk.
0: Ja, je bent live hier bij Jam FM. Wij zitten in Oudekerk aan de Amstel. En wij hebben op de zaterdag altijd de streektelefoon. En vorige week was die in handen van Hugo Hoepermans. En hoe kennen jullie elkaar?
3: Nou, eerlijk gezegd ken ik Hugo helemaal niet. Maar die had via via gehoord dat wij bezig zijn met het organiseren van een leuk tennistoernooi.
0: Ah. Oh, kijk eens aan. Oké. Nou, Niels, voor je verder gaat, ik zal even kort uitleggen wat de bedoeling is. We geven jou, laten we zeggen, een minuutje of 4, 5. En om daar toch een beetje regie op te houden, gaat Ilona nu de kookwekker zetten. En dan weet je ook waar je aan toe bent. Daar komt hij. Ja, nou, en dan zou ik willen zeggen, joh, als jij een vraag hebt, je zoekt vrijwilligers of je wil het tennistoernooi onder de aandacht brengen of wat dan ook, ga nu je boodschap in de ether slingeren.
1: Steek van wal.
3: All right. Nou, ik ben toernooileider van de 9e editie van het Oudekerk Culinair Open. Oh. Dat is een toernooi dat er jaarlijks wordt georganiseerd in week 29. Ja. En dat is dit jaar van 11 tot en met 19 juli. Ja. Dat doen we met ongeveer 10 enthousiaste toernooicommissieleden. Mm-hmm. En daarnaast gedurende het toernooi wel met 70 vrijwilligers.
1: Best wel groot.
3: Ja. Dat is zeker groot. Ja. Het wordt gehouden op het Sportpark in Zuidermeer. Dat is een mooi tennispark bij de Oudekerkenplas met 9 goed onderhouden greffelbanen. En wij spelen een toernooi, daar worden alleen de dubbels en mixdubbels gespeeld. Mm-hmm. En er doen ongeveer 350 koppels mee om de prijzen in diverse categorieën van 3 tot en met 9.
1: Kijk, wauw. En zijn er nog plekken of zit het al helemaal vol?
3: Nee, het is voor 1/3 al gevuld. Dus ja. er kunnen zeker nog mensen bij. En wat ik ook nog wel wil noemen is dat tijdens de tenniswedstrijden, en dat is het culinaire gedeelte van ons toernooi, worden op onze overdekte terras heerlijke aperolletjes, wijnen en biertjes geserveerd met op de achtergrond wat lounge muziek. En iedere dag bereidt dus een gerenommeerd restaurant uit Oudekerk een aantal mooie gerechten die tijdens de avond voor slechts een €16 worden geserveerd. En dus tijdens het culinair Oudekerk Open is dus 9 dagen mogelijk om spannende tenniswedstrijden te zien tijdens een borreltje en een maaltijd daarna.
1: Oh ja, om te kijken. Ik zat al een beetje te denken, hoe combineer je dat? Dan moet je nog een wedstrijd spelen en dan zie je zo een aperolletje en dan denk je
3: Ja, dus verleidelijk, maar dat kan je na de wedstrijd doen. Maar het is ook wel aardig om aan te geven dat natuurlijk is het een tennistoernooi, dus zeker een oproep om aan alle tennissers om mee te doen. Maar ook als je niet tennisser bent, is het ook wel aardig om toch het park te bezoeken. Van de culinaire elementen te genieten.
0: En hoeveel kost het om mee te doen?
3: Inschrijven is €15 per deelname. Mm-hmm. En Ja, dat is doorgaans hetzelfde als vorig jaar.
0: Ja, god, wat leuk joh. Het klinkt. Nou, ik tennis. Ik denk dat ik wel kijken of ik even kan meedoen of zo. Of kan kijken.
3: Ik zou het gewoon doen. En misschien is het ook wel aardig dat we hebben dus twee weekenden. Voorweekend, 11, 12 en 18, 19 juli. En daarin hebben we ook een aantal acts. Entertainment, feestavonden, rijdende disco, Martin Verniel, crazy piano's. Dus het is in alleszins de moeite waard om te komen kijken.
0: En waar vinden wij meer informatie, Niels?
3: Je kunt ons volgen op Instagram. Ja. En er is ook wel een aardig sfeer filmpje te vinden op YouTube. Als mensen kijken bij Oudekerk Culinair Open. Als ze dat intoetsen, dan vinden ze een prachtig sfeerfilmpje over hoe het toernooi en hoe het park eruit ziet.
1: Oudekerk Culinair Open.
0: Nou, je hebt het echt leuk verteld. Ik ga dit thuis eens even opzoeken.
3: Hartstikke goed.
0: Ja. Hey Niels, dankjewel voor jouw bijdrage. Zou jij een foto van jezelf met de streektelefoon naar ons mailadres willen sturen? En dan uiteraard de streektelefoon willen doorgeven. En dan merken we volgende week vanzelf wie dat dan is.
3: Yes, dat zal ik doen.
0: Nou, hartelijk dank en een goed weekend.
3: Ja, hetzelfde. Okay. Dank voor het telefoontje. Dag. Jam FM.
4: Doing it from the very beginning.
5: Yes, darling. Love it.

0: Cookie Crew met Females Get On Up hier bij Jam FM. En we gaan zo naar 11:30. Maar eerst nog even de Novo Band met You're Gonna Be Mine hier bij Jam FM.
1: I don't want to brag about it, but there's no going around it.

0: Ja, en het is inmiddels alweer 11:30. Dus Ilona, wat zit er in je nieuws zometeen?
1: Open boerderij, ook in Oudekerk. En varen door het Amsterdamse bos.
0: Oh, leuk.
2: Hey, toekomstige collega. Jam FM is op zoek naar jou. Woon je in de regio Ouder Amstel en wil je graag deel uitmaken van het gemotiveerde radioteam van Jam? Mail dan je naam en cv naar studio@jamfm.nl. We zoeken verslaggevers, nieuwslezers en medewerkers voor het Jam promoteam. Laat Ouder Amstel nog meer bruisen.

0: van half 12.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Vanwege de ebola-uitbraak moet het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo voorafgaand aan het WK 3 weken in quarantaine blijven. Ze lopen de kans dat ze de Verenigde Staten niet in mogen als dat niet gebeurt. Libanese autoriteiten melden dat door Israëlische luchtaanvallen in en rondom de zuidelijke stad Tyrus zeker 10 mensen om het leven zijn gekomen. Ondanks opluchting bij het Rode Kruis over het opnieuw opvangen van asielzoekers door Stadskanaal zegt de organisatie in een persbericht het onbegrijpelijk te vinden dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. In Amsterdam-Oost is een vrouw om het leven gekomen bij een grote woningbrand. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Op maandag 25 mei opent boerderij Polderzicht in Oudekerk de deuren tijdens de Campina Open Boerderijdagen. Bezoekers kunnen dan kennis maken met het boerenleven. Boeren vertellen over melkproductie, duurzaamheid en er zijn leerzame activiteiten voor kinderen. Boerderij Polderzicht is de enige deelnemende boerderij in Ouder Amstel. Op woensdag en zaterdag vaart rondvaartboot de Fluistervink door het Amsterdamse bos. Bezoekers kunnen dan meevaren op de elektrische boot, genieten van de natuur, vogels en verhalen over het bos. Een tocht met de Fluistervink duurt 1,5 uur en voert langs begroeide oevers, lommerrijke boszoden en verborgen weides. Meevaren kost €10 per persoon en kinderen tot 4 jaar mogen gratis mee. Tickets zijn online te reserveren via deboswinkel.amsterdam.nl. Tot zover, meer lokaal nieuws over een uur of op onze JamFM-website.

0: Into the Groove van Madonna. Ja. En het is natuurlijk bijna Pinksteren. Namelijk komende zondag, morgen. En ook maandag. Nou, ik heb natuurlijk wel eens wat gelezen over Pinksteren. En dan heb ik daarvan heb ik onthouden dat iedereen elkaar verstaat. En dat alle tongen uit de hemel komen. Maar ik weet het niet goed. Daarom hebben wij Pastoor Jonger dan in de uitzending. Goedemorgen, Pastoor.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Kunt u ons uitleggen wat Pinksteren precies is?
1: Ja, we vieren met Pinksteren de nederdaling van de Heilige Geest over de leerlingen, over de apostelen. Inderdaad, wat u al als inleiding aangaf van vurige tongen boven de leerlingen. En Maria. Maria was ook aanwezig in de zaal waarin ze in afwachting waren van datgene wat er zou gaan gebeuren. Want Jezus was net overleden. Ik zal het even in de context plaatsen. Ja. Jezus was net overleden. Ze waren bedroefd. Ze wisten niet hoe ze verder zouden moeten gaan. En ze zijn bij elkaar in de bovenzaal om te bidden. Om ja, ik neem aan ook een beetje te evalueren en te overleggen hoe gaan we nu verder. Bang, onzeker. Hoe gaan we de wereld weer in? En dan krijgen ze een enorme kracht. Ja, zo vertaal ik eigenlijk de Heilige Geest. Een enorme kracht, levenskracht in zichzelf. En dan zie je de eerste uitbeeldingen. Dat er inderdaad vurige tongen boven de leerlingen geplaatst werd. Nedergedaald werd. En ja, ze gaan daardoor, krijgen ze weer zoveel moed en vertrouwen om de wereld in te gaan en te gaan verkondigen. Dus de nederdaling van de Heilige Geest in de gedaante van de vurige vlam. Ook wel afgebeeld, een van de oudste afbeeldingen van de Heilige Geest is toch wel de duif. Ja. De duif die zweefde over Gods water in het scheppingsverhaal. En ook bij de doop van Jezus in de Jordaan brak de hemel open en er kwam een duif naar beneden. En God sprak, zie hier wel mijn welbeminde zoon. Mm-hmm. Dus ook weer die geest die in de vorm van een duif. Dus ja, dat zijn zo de twee afbeeldingen, vuurige tongen en de duif in de symboliek van de Heilige Geest.
0: En die tongen die zijn dus inderdaad ook het symbool dat de apostelen de boodschap kunnen verspreiden dan?
1: Verstaan, verspreiden, ja.
0: Ja, okay.
1: En het is natuurlijk ook vuurige tongen. En je zei het eigenlijk ook al van ze konden elkaar weer verstaan in de taal van het geloof. Het is dus niet letterlijk de taal van de verschillende landen van waaruit we leven, maar het is meer de taal van de eenheid vanuit het geloof. Om vanuit dat geloof en dat vertrouwen de wereld in te gaan en te spreken over de menswording van God in de Zoon Jezus.
0: En waarom heet het dan Pinksteren?
1: Dat heeft te maken, dat is eigenlijk een beetje een... Pinksteren wordt afgeleid van het woord Pentecosten. En dat is de 50ste dag na Pasen.
0: Ja.
1: En wij noemen het nu Pinksteren. Maar eigenlijk werd het in de oudheid ook wel het wekenfeest genoemd. En het was eigenlijk de afsluiting van het paasfeest in de 50ste dag Pentecosten. De voltooiing van Pasen is nu gerealiseerd. Ja. En we gaan er weer op uit.
0: Ja, want in het Frans heet het Pentecoot.
1: Oui, très bien.
0: Ja,
1: dat klopt, inderdaad. Ja,
2: en wat is typisch, wat doen we typisch met Pinksteren?
1: Wat doen we? Natuurlijk naar de kerk gaan. Nou, Pinksteren heeft niet zoveel, als je dat bedoelt te zeggen.
2: Rituelen, zoveel. Ja.
1: Dat Paas en Kerstmis, van oudsher wordt dat toch en nu nog steeds veel groter gevierd. Of zo'n Pinkster nog steeds ook een hoogfeest is, zo noemen we dat in de Rooms-Katholieke Kerk. De liturgie staat in het teken van de Heilige Geest, de eredienst. De gewaden zijn rood. Rood, de kleur van de vurige vlam. Ook rood is een uitbundige kleur. Rood is ook de kleur van de liefde. Dus dat zijn zo wat symbolieken die. En dan de duif of de Heilige Geest die aanwezig is. In Rome is er in kerk het Pantheon, waarin met Pinksteren rode rozenblaadjes naar beneden dwalen als zijnde de vurige vlammen die tot ons komen. Ja, zo kun je een aantal symbolieken ter ondersteuning van Pinksteren laten zien. Maar eigenlijk is het vooral een feest hier in Nederland, zeker van, nou ja, 's morgens gaan nog wel veel mensen naar de kerk toe om het te vieren, Pinksteren, en daarna zijn we 2 dagen vrij. Dat is eigenlijk de beleving tegenwoordig van Pinksteren.
0: Ja. Ja, want u zegt het inderdaad al, we zijn 2 dagen vrij. Waarom is er dan een tweede Pinksterdag? Want dat is in Frankrijk volgens mij niet, toch?
1: Dat heeft, dacht ik, een beetje te maken met een verdeling van de vrije dagen door het jaar heen. Want inderdaad, Tweede Pinksterdag is bij ons in Nederland wordt dat gezien als een vrije dag. Bij andere Europese landen niet, nee. Het was een beetje een verdeling van, ik dacht een beetje de tijd van de protestantisme. Als tegenhanger van de Rooms-Katholieke feestdagen van, wij gaan als overheid bepaalde feestdagen bepalen. En zo is Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag bijvoorbeeld gekomen. Ter vervanging van Rooms-Katholieke feestdagen. Ik dacht dat het daar een beetje mee te maken had. Heel serieus weet ik het niet hoor. Ik ben geen wetenschapper op dat punt. Maar ik geloof dat het daar mee te maken heeft.
2: Nou, we zullen niet klagen toch?
0: Nee,
2: het wordt mooi weer.
0: Gaat u wat leuks doen, pastoor? U gaat denk ik naar de kerk.
1: Ik ga uiteraard naar de kerk. Ja. Pinkster is ook van oudsher een feest voor dopen. Dus morgenmiddag heb ik toch nog een paar mensen die gedoopt gaan worden. Het sacrament van doop zal ontvangen. Mm-hmm. Dus morgen is voor mij gewoon een werkdag, zou je kunnen zeggen.
0: Nou.
1: Maar ik heb morgenavond een heel gezellig etentje met een paar collega's. Dus dat is wel heel fijn.
0: Ja. Kijk eens aan. Ja. Nou, en staat duif op het menu? Heel flauw, maar...
1: Wie weet.
0: Goed. Pastoor Jongeren, hartelijk dank voor deze. U heeft mij weer veel geleerd. Net als de vorige keer met Pasen. Dus dat vond ik. Ik kan dat erg waarderen. Dank u wel. En ik wens u een fijne Pinksteren.
1: Ook voor jullie hele mooie dagen gewenst. En tot ziens maar weer. Fijne dag verder.
0: Dag.
1: Dag. Dag. Dag. Dag. Dag.

Luther Vandross en daarna Steve Watson met Born to Boogie. Ik ga er zo uit. Ik heb nog één plaat voor je. Shalamar met The Night to Remember. En dan nemen Nada en Julia het over met Time for Lunch. Maak er een mooi en lekker warm weekend van. Hoi!

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Uiterlijke opzegdatum, oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
14: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In Colombia is de Nederlander Glenn Sherman de F aangehouden, die verdacht wordt van het organiseren van drugstransporten naar meerdere Europese landen, waaronder Nederland. Hij zou lid zijn van een internationaal netwerk dat cocaïne via Colombia naar Europese landen smokkelde. Justitie in Colombia meldt dat hij banden heeft met criminele netwerken in Colombia, Spanje, Nederland en Albanië. Glenn Sherman F. wordt waarschijnlijk uitgeleverd aan Nederland en wordt door het OM gezocht op verdenking van drugshandel. Tienduizenden mensen in Californië hebben het bevel gekregen hun huis te verlaten na een lekkage van een chemische tank in Garden Grove. Volgens de brandweer kan de tank exploderen, waardoor giftige dampen zich over een dichtbevolkt gebied zouden verspreiden. Garden Grove is een stad met 170.000 inwoners. In de tank zit 26.000 liter van een vluchtige en brandbare vloeistof die wordt gebruikt bij de productie van kunststoffen. De tank wordt door de brandweer voorlopig koel gehouden. Vanwege de ebola-uitbraak moet het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo voorafgaand aan het WK 3 weken in quarantaine blijven. Ze lopen de kans dat ze de Verenigde Staten niet in mogen als dat niet gebeurt. Dat heeft het Amerikaanse hoofd van de WK Task Force van het Witte Huis gezegd tegen de sportzender ESPN. Eerder gelastte de Democratische Republiek Congo een 3-daags trainingskamp en een uitzwaaimoment met fans af vanwege de ebola-uitbraak in het oosten van het land. Libanese autoriteiten melden dat door Israëlische luchtaanvallen in en rondom de zuidelijke stad Tyrus zeker 10 mensen om het leven zijn gekomen. Israël vaardigde voorafgaand evacuatiebevelen uit en heeft gezegd dat er alleen doelen van de terreurbeweging Hezbollah werden aangevallen. Maar daarbij vallen ook geregeld burgerslachtoffers. Sinds april geldt er een staakt het vuur in Libanon, maar Israël voert nog geregeld luchtaanvallen uit als reactie op schendingen van het bestand door Hezbollah, aldus het Israëlische leger. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
13: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Voorverkoop nieuw theaterseizoen De Landing start op 30 mei. De online kaartverkoop voor het nieuwe theaterseizoen van De Landing begint op vrijdag 30 mei om 10 uur. De verbouwing van Schouwburg Amstelveen. Tijdens de verbouwing van Schouwburg Amstelveen worden alle voorstellingen gespeeld in het theater Uilenstede. Het seizoen 2026-2027 telt ruim 150 voorstellingen met onder meer cabaret, muziek en toneel. Bekende namen als Freek de Jonge, Roent Vonk, Martijn Koning en Plien en Bianca staan op het programma. Net als meer babyconcerten en jeugdvoorstellingen. Tot en met 30 juni krijgen bezoekers 10% vroegboekkorting. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
13: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: Time for lunch.
1: Lekker, lekker.
0: Ah, wat een opener, hè? It's almost summertime.
1: En ik heb goede lunch mee.
0: Ja, het is almost summertime. Het is officieel nog lente, maar in de studio is het gewoon zomer. Buiten is het zomer, qua temperatuur is het zomer. En we gaan door naar de hot jam.
2: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Met Nana en Julia.
3: Jam on zaterdag. Jam FM.
4: A brand new track right now, right here on Jam FM.
5: Hey Jam FM listeners, this is Blue, together with West Coast Stone and Dom Brady.

0: Talk to Me, the new Stoho Jam, Van Deze Week, and I want to talk about something.
1: To you.
0: Yeah, I want to talk about something. Ja, een overleden artiest, gisteren overleden. Daar wil ik het met jullie over hebben. Op 59-jarige leeftijd overleden Rob Bass. En hij vormde een iconisch duo met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock, hip-hop duo. En werden mainstream bekend bij het grote publiek met... Ja, dit nummer. Dit is trouwens een sample voor de mensen die dat niet wisten. Misschien voor het jongere publiek. Maar ze hebben er wel een leuke draai aan gegeven. Ja. Ik las de berichten in de chat.
1: Mm-hmm.
0: In de gezamenlijke chat van Jam FM. Rob Bass overleden. Veel te jong. 59-jarige leeftijd.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb goede herinneringen aan dit duo. Jij, Jules, heb je...
1: Ik heb ze niet echt gevolgd. Nou, laat ik het zo zeggen.
0: Nou, dit is een gelijknamige album. It Takes Two to Make a Thing Alright. En ze zijn er niet meer, beide niet. Want zijn wederhelft was al in 2014 overleden. Zijn jeugdvriend DJ Easy Rock is al 2014 overleden. En gisteren Rob Bass overleden. En dit nummer... Ik weet nog dat ik eind jaren 80 zat ik op de basisschool. En een oud leerling kwam de... basisschool bezoeken, dat deden wel eens leerlingen. Als ze een goede band hadden, dan hadden ze een goede band met een leraar. Hè? Dan kwam je nog even terug op je oude school. En dat deed deze leerling met een ghetto blaster. En hij draaide dit nummer. Oud leerling kwam naast de basisschool.
1: En jij dacht, ik ben verkocht.
0: Ik dacht, hoe is dit?
1: Wat de hel is dit?
0: Ja, hij kwam met zijn ghetto blaster. Oeh. Dat was echt jaren 80. Ja, ik zat toen op de basisschool. Nice. Hij kwam... Zijn oude lerares, waar ik toen dat tijd les van kreeg, Mary Gruden.
1: Muziekles geven.
0: Hij kwam daar met Rob Bass en DJ Easy Rock. Ik dacht, oeh. Zo heb ik kennis gemaakt met deze tune eigenlijk. Oh ja, deze

0: iets met jullie delen van hun tweede album. Wat niet vaak... Dit is hun meest bekende nummer, Doorbraak, voor hun. Ik hoorde deze al voorbij komen in het ochtendprogramma. Dus ik ga toch een ander nummertje draaien uit de jaren 90. Rest in peace, Rob Bass en DJ Easy Rock.
1: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.

0: Rob Bass te horen hier. Met zijn jeugdvriend DJ Easy. Rock, hip-hop duo. Helaas beide overleden. Gisteren op 59-jarige leeftijd overleden Rob Bass. En dit wilde ik zeggen, is dit geen sample uit de jaren 70? Ja, Between the Sheets.
1: Ja. Yeah.
0: Komen tegenwoordig niet alle samples uit de jaren 70. Jewel, zelfs wij komen uit de jaren 70. Nee, maar wat ik wilde zeggen, hun doorbraak, internationale doorbraak met het nummer It Takes Two, werd door de Rolling Stone blad op welke positie geplaatst van de meest greatest hits of all times? 500 meest beste nummers. Op welk nummer denk jij geplaatst? In het Rolling Stone.
1: Denk in de top 10 of zo?
0: Nee. Oh. 116.
1: Oh, oké. Okay.
0: Van de 500, hè?
1: Ik was iets te enthousiast.
0: Ik wil even stilstaan bij een jarige artiest.
1: Ah, Maxwell.
0: Ja, Gerald Maxwell Rivera, geboren vandaag in 1973. 23 mei in Brooklyn. Go Brooklyn.
1: Go Brooklyn.
0: Ja, bekend onder zijn artiestennaam Maxwell, is een van Puerto Ricaanse afkomst. En Haiti, hoe zeg je dat? Haitiaan? Hij verwierf bekendheid na de release van zijn debuutalbum hier op de achtergrond te horen. Maxwell's Urban Hang Suite uit 1996 alweer. Wow, hoeveel jaar is dat geleden, Jewel? Drie decennia? 30 jaar?
1: Oh
0: my god.
1: Gaat hard, joh.
0: Ja, hitsingles zoals, Als je goed luistert naar dit nummer, hoor je hier een bekende sample. Wie kan hem herkennen? Wie herkent hem? Ja, SOS Band, toch? When you were revealed. Maxwell, hoe oud is Maxwell geworden? Jewel, jij bent goed te rekenen. Uit 73 is hij dan 53 geworden?
1: Ja.
0: 53.
1: Ja.
0: Dit is toch een sample? Als je goed luistert, van de SOS Band heeft hij gebruikt hier in dit nummer. Ja, SOS Band.
1: Oké, ik moet echt even nadenken. No one's gonna love you.
0: SOS Band, help me out. Maakt niet uit. We gaan hem draaien. Van zijn debuutalbum, Something Something, Happy Birthday.

0: jullie hebben kunnen...
1: Ik ging even meezingen.
0: We can do a little something, something. Wat kunnen we doen? Lunch eten samen?
1: Ja.
0: We kunnen straks naar een event. Ik ga trouwens naar een spiritueel event straks.
1: Oh.
0: In Oegstgeest. Ja. Ja, ja, ja. Maar Maxwell, happy birthday. Hij is jarig vandaag. En door middel van dit album en de daaropvolgende albums wordt Maxwell samen met D'Angelo, Erykah Badu beschouwd als degene die neo-soul populair maakte. Ja, toch wel bij het mainstream publiek, jaren 90.
1: Ja, ja.
0: En vorig jaar stond hij op Nederlandse bodem, jazz, North Sea Jazz Festival.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: In Rotterdam.
0: Dat, ja, dus Maxwell stond vorig jaar Nederlandse bodem en hij geeft een optreden in Afrika 8 augustus en 9 augustus. Dus mocht je hem gemist hebben, pak gewoon het vliegtuig even.
1: Ja, joh, doen we.
0: Go to South Africa. Maxwell, happy birthday. Ik heb trouwens nog een jarige artiest voor jullie. Misschien minder bekend bij het mainstream publiek, maar wel bij de jongeren. Hier op de achtergrond te horen. Steve Lacy. Geboren 23 mei 1998 in Compton. Ja, hier op de achtergrond Sid te horen. En Sid is de vrouwelijke zangeres van deze band, The Internet.
1: The Internet.
0: En de jarige is de gitarist Steve Lacy. Hij is een Amerikaanse singer, songwriter, ja, gitarist van deze band, The Internet. Hij is ook een platenproducer. En hij verwierf bekendheid voornamelijk... als gitarist in deze band, The Internet. Maar de bandleden gingen individueel solo-projecten achterna.
1: Mm-hmm.
0: En hij scoorde een Grammy Award. Ten tijde van zijn solo-projecten. Hij heeft een Grammy gewonnen voor zijn solo-projectalbum uit 2022. Gemini Rides. En hij is een Gemini, want het Gemini season is geopend. Ja, als je een beetje in astrologie gelooft. Dus Gemini season...
1: Kreeft, toch?
0: Nee, Gemini, Jewel. Het is toch tweelingseason.
1: Oh, wacht even.
0: Eind mei?
1: Uiteraard, ja. Dat is tweeling, ja.
0: We gaan even terug naar 2015. Met The Internet. Happy birthday, gitarist Steve Lacy. Samen met Kai Trenada. Jam FM.

0: Happy birthday, gitarist Steve Lacy van The Internet. En de band Internet heeft bevestigd aan een nieuw album te werken. Ja, de zangeres Sid heeft dat bevestigd. Dat ze klaar zijn met hun pauze. Ze hebben een tijdje aan solo-projecten gewerkt. Mm-hmm. En daar heeft deze jarige een Grammy Award mee gewonnen. Met zijn album, wat ik al verteld. Maar ze zijn weer in de studio bezig, hoor. Want sinds 2018 hebben ze gezamenlijk geen nieuw materiaal meer uitgebracht.
1: Reuze benieuwd.
0: Ja. Dus dat zit eraan te komen. En het nieuws zit er ook aan te komen. Wat hebben we in het nieuws?
1: Week van de jonge mantelzorger.
0: Ik heb straks ook wat nieuwe muziek voor jullie. Tot zo.

0: Funky, het nieuws van 12:30.
1: Dit is Dick de Haak met de hoofdpunten van het radionieuws. In Colombia is de Nederlander Glenn Sherman de F. aangehouden, die verdacht wordt van het organiseren van drugstransporten naar meerdere Europese landen, waaronder Nederland. Tienduizenden mensen in Californië hebben het bevel gekregen hun huis te verlaten na een lekkage van een chemische tank in Garden Grove. Vanwege de ebola-uitbraak moet het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo, voorafgaand aan het WK, 3 weken in quarantaine blijven. Ze lopen de kans dat ze de Verenigde Staten niet in mogen als dat niet gebeurt. Libanese autoriteiten melden dat door Israëlische luchtaanvallen in en rondom de zuidelijke stad Tyrus zeker 10 mensen om het leven zijn gekomen. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Week van de jonge mantelzorger biedt uitjes en steun. Van 1 tot en met 7 juni staat de Week van de jonge mantelzorger centraal. Met activiteiten voor kinderen en jongeren die thuis zorgen voor een familielid. In de regio zijn er onder meer een voetbalclinic, een zwemmiddag, gamen en een bezoek aan de Efteling georganiseerd. Ook in Ouderkerk aan de Amstel is er van alles georganiseerd. Jongeren kunnen gratis meedoen en ook een vriend of vriendin meenemen. De organisatie wil jonge mantelzorgers hiermee ontspanning bieden en laten merken dat ze er niet alleen voor staan. Aanmelden kan via mantelzorgmeer.nl, Week van de jonge mantelzorger. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Met

0: Volgens mij moeten we opnemen hoor. Sherrick. Dit is van zijn enige studioalbum uit 87. En de volgende artiest heeft ook te weinig credits gekregen, vind ik. Kennen we Ryan Leslie nog? Ja, Sunday Night uit de jaren 90. Dit wil ik even met jullie delen. Hij heeft het hele album, Ryan Leslie heeft gewoon het hele album geschreven. Al die instrumenten zelf bespeeld, Jules, dus geen AI.
1: Nice.
0: Ja, piano kan hij ook bespelen.
1: Tegenwoordig moet je dat dus erbij zeggen.
0: Ja, en dit, ja. Ik vind dat deze Ryan Leslie, is ook producer, hij heeft bijna het hele album van Cassie, ken maar Cassie nog, geproduceerd. Zij is eigenlijk heel jammer bekend geworden door de klappen van haar ex, die nu in de gevangenis zit. Maar Ryan Leslie is de producent van haar album, van Cassie. Ja, Ryan Leslie.

0: te weinig credits heeft gekregen. Hij heeft wel dat... Kijk, Julie, jij wist niet wie dit was, hè? Ryan Leslie.
1: Nee.
0: En ik denk de meeste mensen niet, maar... Hij heeft wel dit hele album van Cassie. Ik laat het nu horen.
2: Ja.
1: Ja.
0: Deze bekende beat, hij heeft dit hele album voor Cassie geschreven en geproduceerd. Dat is Ryan Leslie.
1: Ja, ja, ja.
0: En ik heb laatst nog een making-of gezien. Hij bespeelt al die instrumenten zelf. Die drums. Mm-hmm. Dan springt hij gewoon achter zijn keyboard. En dan springt hij achter een echte piano. Ja, Ryan Leslie.
1: Heeft hij ook dingen voor Drake gedaan?
0: Dat zou kunnen. Jij wel samen...
1: Ik heb volgens mij...
0: Ja, samenwerking gehad.
1: Nou, je gaat een belletje rinkelen.
0: En over Drake gesproken. Ja, wil je nog iets zeggen?
1: Nee, ja, heel even. Ja. Volgens mij heb ik een keer een soort van docu gezien daarover.
0: Ja, ik vind dat deze producer gewoon te weinig credits heeft gekregen. Maar goed... We gaan over naar nieuwe muziek, Jules, want je hebt het over Drake. Drake heeft een nieuw album uit.
1: Wat toevallig.
0: Hij heeft 3 albums op 1 dag uitgebracht. Mm-hmm. En ja, eentje had hij aangekondigd. En die andere twee waren bonus tracks.
1: Mm-hmm.
0: Eén album, verschillende recensies, hè. Eentje is een beetje Drake Iceman. Mm-hmm. Een beetje cold-hearted. Een beetje liefdesverdriet en zo. Mm-hmm. Maar ik ga eentje draaien van meer... De clubachtige album.
1: Okay, nice.
0: Ja, laten we dat doen. Stuck with you.
3: New music first. Always on Jam 104.9.

0: Hier in de studio valt het mee. We hebben lekker airconditioning. En onze gast is gearriveerd. Ja, ja, we hebben een gast.
1: Later meer.
0: We hebben een gast in uur 2. Een muzikant. Muzikanten. En dit was uit 83. Hot Tasty Love.
1: Vertel.
0: Ik heb laatst weer een nummer ontdekt van een artiest waar ik vorig jaar live heb mogen zien. Usher. Mm-hmm. Het was zijn laatste album uit 2024. Hij gaf een reeks optredens in Amsterdam. Met 5 shows heeft hij een record gebroken. 5 uitverkochte shows. Heeft volgens mij tot nu toe geen enkele internationale artiesten in Amsterdam dat voor elkaar gekregen. Usher wel?
1: Oh. Harry Styles.
0: Ja, nu. Maar,
1: ja, toch? Ja, ja,
0: ik weet niet of, nee, maar ik weet niet of het uitverkocht was. Maar hij heeft wel volgens mij wel. Maar in ieder geval, Usher, ik heb weer eventjes een nummer ontdekt van zijn laatste album uit 2024. En wat leuk is dat hij een sample heeft gebruikt van een artiest uit de jaren 80. Hij heeft ook de echte
1: credits gegeven.
0: Nou, het begint ook
1: Dat wilde je niet zeggen.
0: De vocals. Hij heeft de echte vocals gebruikt van de jaren. Luister maar. Okay.

0: Ja, dat was Usher van zijn laatste album Coming Home van 2024. En hij, dit was een sample van een artiest Gary Wu uit de jaren 80. Hij heeft ook de originele vocals aan het begin en eind van dit nummer gebruikt. Oh, wat dan? Wat je zegt, Joel?
1: Ja, jij zegt Woo. Ik was gisteren bij de Jimmy Woo.
0: Oh, ja. Jij was bij de Jimmy Woo. Ja, ja. Maar hoe laat?
1: Om 6:00. Het is een 6 PM club. Dan ga je dus clubben om 6:00 s'avonds tot 11:00, 12:00 max. En dat is gewoon helemaal oké.
0: Oh, wauw.
1: Ga je mee volgende keer?
0: Nou, maar het moet geen mooi weer zijn. Ik ga niet om 6:00.
1: Nee, dat was ook even de moeilijkheid.
0: In de middag.
1: Eindelijk ging die zon schijnen. En dan ga je dus zo'n donker hol in. Dat je denkt, ik wil in de zon. Ik wil op een terras.
0: Mm-hmm.
1: En dat ging eigenlijk heel snel om. Omdat de muziek echt wel oké was.
0: Misschien next time. Hé, maar Joel, ik heb het overleefd zonder koffie. Ja?
1: Ja, ik had wel een sapje voor je mee, toch?
0: Klopt. Ik drink tegenwoordig geen koffie meer. Want,
1: vertel.
0: Ja, ik kreeg hartklachten ervan. Jules, ik kreeg serieuze hartklachten.
1: Ja, maar hoeveel koffie dronk je dan?
0: Ik kreeg... Ja, mijn hartslag ging echt verkeerd. Nee, maar echt serieus, Julia.
1: Nee, ik geloof je.
0: Ik kreeg gewoon pijn aan mijn hart. Ik dronk best wel veel, veel koffie in een korte tijd. Een korte periode waardoor mijn hart een beetje gek begon te doen. En ik heb deze hele uitzending zonder koffie gedaan.
1: Wat goed voor jou.
0: Ja. Hé, we gaan zo meteen over naar het nieuws. Uitzending zonder koffie gedaan.
1: Wat goed voor jou.
0: Ja. Hé, we gaan zo meteen over naar het nieuws. Tot zo. En we hebben een gast.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
11: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
12: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
13: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
12: Klinkt goed.
13: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
14: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
15: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De gemeente Groningen gaat dit Pinksterweekend noodopvang regelen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De opvang voor de komende 3 nachten is in congrescentrum Hanzeplaza en bedoeld voor mensen die anders buiten zouden moeten slapen. In Ter Apel is het al dagenlang te druk en slapen sommige asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis noemt die situatie mensonterend en deelt opnieuw water, eten en tenten uit. Het COA heeft een enorm tekort aan opvangplekken. Organisatoren van evenementen nemen dit Pinksterweekend extra maatregelen vanwege de hitte. Alle bezoekers krijgen het advies om veel te drinken, zonnebrand te gebruiken en een petje te dragen. Bij onder meer het Noordelijk Pinksterkamp in Lauwersoog en de estafetteloop Europa Run zijn er extra waterpunten geregeld. Ook delen organisaties duizenden flesjes water en sportdrank uit om uitdroging te voorkomen. Sommige programma's zijn aangepast zodat de deelnemers niet te lang in de volle zon hoeven te zitten. De Tsjechische president Petr Pavel vindt dat de NAVO harder moet optreden tegen de provocaties van Rusland door de tanden te laten zien om verdere escalatie te voorkomen. Pavel noemt maatregelen als strengere sancties en het neerhalen van vliegtuigen die het NAVO-luchtruim schenden. Aanleiding zijn meerdere incidenten met drones boven NAVO-landen als Estland, Letland en Litouwen. De oud-NAVO-generaal benadrukt dat Rusland alleen maar de taal van macht en duidelijke militaire acties begrijpt. En klimaatactivist Marjan Minnesma is op 59-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van borstkanker. Ze werd bekend als oprichter van Stichting Urgenda, die de eerste succesvolle klimaatrechtszaak tegen de Nederlandse staat won. Volgens Urgenda vocht ze al sinds 2022 tegen kanker, maar Minnesma koos ervoor om haar ziekte privé te houden en bleef zich zo lang mogelijk inzetten voor klimaat en duurzaamheid. Urgenda noemt haar een drijvende kracht achter de strijd voor een schonere en gezondere wereld. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
14: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
16: Vanaf 1 juni 2026 langer gratis fietsstallen in gemeentelijke stallingen. Op 1 juni schakelt de gemeente de fietspoortjes in de gemeentelijke fietsenstallingen uit. U stalt uw fiets vanaf die datum gratis voor maximaal 7 dagen. De wijziging geldt niet voor de NS-stallingen bij treinstations. Hier blijven dezelfde regels gelden. Alleen de eerste 24 uur stalt u gratis. Het gaat om de stallingen Beursplein, Leidseplein, Centuurbaan, Ferdinand Bol, Reguliers Rokin en Station Noord. De gemeente verwacht dat hierdoor meer mensen de gemeentelijke stallingen gaan gebruiken en minder fietsen op straat blijven staan. Op gemeentelijke fietsenstallingen vindt u meer informatie. Omwonenden die recht hebben op een gratis abonnement ontvangen over ongeveer 2 weken een brief van de gemeente. Tot zover meer nieuws over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
17: Dankjewel Nada.
14: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze...

0: Beautiful People Philly Radio Mix. Randy Miller featuring Carolyn Harding uit 2007. In deze heerlijke dance track. Soulful House. En dat kan gewoon op Jam FM. Hartelijk welkom hier in de tweede uur. Time for Lunch. We hebben een gast. Die is al gearriveerd. En ja, daar gaan we het zo even over hebben. Ik zal jou even aanzetten. Dat is wel handig. Ja, welkom. Wie hebben we vandaag in de studio?
1: Ik ben Claudia Lago Conrado. En ook wel bekend als Claudia Conrado Akka Lady Lago.
0: Precies, dat is jouw alter ego, geloof ik.
1: Ja, ja, ja. Claudia Conrado.
0: Ja, ja, ja, ja. Ik had wat vragen voorbereid, maar misschien wil jij iets spontaners.
2: Iets spontaners? Ik ben altijd benieuwd waar artiesten hun inspiratie vandaan halen. En waar haal jij je inspiratie vandaan? 1, 2, 3. Of 3, 4, 5.
0: Is dat een hele moeilijke vraag? Anders wordt die makkelijker,
2: of
0: hoor.
2: Of recent. Wat is je lievelingseten? Voor dit project, zeg maar. Nee, voor dit project. Waar heb jij voor dit project je inspiratie vandaan gehaald?
1: Ja, deze kwam eigenlijk wel door... Eigenlijk waren we gewoon eigenlijk underground muziek aan het maken. En in één keer kwam dit tot leven. En dat is... Ja,
2: in de kelder.
1: Het is gewoon ontstaan in de studio. En één keer... Dat dacht ik, misschien wel leuk om Portugees om op te zingen.
2: Oh ja, leuk. Want je Portugese roots, hè?
0: Dat is wel heel mooi. Wij hebben natuurlijk het beeld. Dat zien de luisteraars niet. Maar ik zou niet zeggen, jij bent half Portugees inderdaad.
1: Nee, ik ben zo blond als een mekaar.
0: Ja, bijzonder is dat. Ja, ja, bijzonder, bijzonder. Maar goed, we hebben hem klaarstaan. Maar we gaan je straks nog meer vragen stellen. We gaan hem heerlijk instarten. Ik vond hem lekker voor Jam FM. Heerlijk dansvol. Hoe noem je dat? Dansvol? Zeg je dat zo? Dansbaar, moet ik eigenlijk zeggen. Het heet Lady Lago Claudia Conrado. Misschien moet je hem zelf even aankondigen.
1: Ja, Lady Lago Claudia Conrado.
0: En dit is de extended mix.
1: Extended mix.
0: Ja.
1: Okay. Terra de Passion.
0: Hey.
3: Jam FM. New music.

0: Ja, deze vinden we wel lekker hoor. Goed gekeurd bij Jam FM. We hebben vandaag muzikanten. Hoe moet ik jou eigenlijk aankondigen? Muzikanten? Instrumentalist?
1: Ja, DJ.
0: DJ natuurlijk. Producer, ja, DJ producer. Ik zeg muzikant, maar ja, heerlijke track deze. We hebben dus deze track is van Claudia Conrado. En ja, die hoorde je dus net. En ik zei net al wat toepasselijk, hè, Nada? Gewoon, ik voel gewoon de zomervibes. Had jij dat ook?
2: Ja, ik voelde deze wel. Nieuwe sound hier op Jam FM.
0: Nou, is vandaag producer, DJ. Die is gewoon hier in de studio. Superleuk, Claudia Conrado. Dit was het nummer wat we net hebben gedraaid. En ja, ik wilde heel graag weten. Ja, jij weet misschien een beetje iets van Jam FM, die warme sound. En ik had er wel een vraag over. Moet ik natuurlijk wel even opstarten.
2: Oh, wat luister jij in je vrije tijd?
0: Ja, ja.
1: Ja, ik ben ook wel erg van de soulful house, hoor. Dus,
0: gelukkig draaien we dat natuurlijk wel hier.
1: Ja, dat doen we.
0: Maar neem je dat bijvoorbeeld mee op het moment dat je gaat produceren, je gaat creëren? Neem je ook die warmte mee? Ik bedoel, kijk even naar, hè, we hebben het net even gehad over je afkomst. Half Portugees, neem je dat mee? Ik denk het wel, als we dat vorige nummer horen.
1: Ja, dat zeker.
0: Ja, ja. Oké. En kun je iets vertellen over hoe jij, hoe gaat dat proces? Hoe werkt, zeg maar, jouw creatieproces? Begin je eerst met een beat? Of begin je eerst met, oké, ik heb een thema, ik heb iets in mijn hoofd, een sfeer, wat ik wil overbrengen?
1: Nou, meestal wel met de beat. En dan ga ik in de synths gaan kijken. En dan kom ik bepaalde geluiden tegen. En dan, dan komen de melodieën in mijn hoofd en dan ga ik daarop los.
0: Ja, precies. Dan kom je in een flow of zo.
1: Ja,
0: flow, dat hoor je wel heel vaak.
1: Ja.
2: Kom je zelf uit een muzikale familie? Zijn je ouders misschien ook muzikaal achtergrond?
1: Niet echt eigenlijk. Nee.
2: Hoe is dat dan zo ontstaan, vraag ik me af dan?
1: Ja, ik heb als van kinds af aan ben ik altijd al aan het zingen geweest. En trad ik ook altijd overal op. En mijn moeder zei altijd, doe even een nummer. En dan dus dan ging ik altijd zingen. Vaak was dat Siske de Rat.
0: Oh ja, ja, ja, ja, ja.
2: Herkenbaar.
1: Ja, ja. En uiteindelijk toen ging ik stage lopen in Portugal. En toen kwam ik daar een beetje in de housewereld. En een vriend van mij, dat is nu een hele grote DJ in Portugal, Diego Miranda. Mm. En die zei, komen jullie hier wonen? Tenminste, toen met de stage. En toen dacht ik, de draaitafel. Ik denk, dan kan ik alles zelf doen. Dan kan ik draaien en zingen tegelijk. En zodoende.
2: Maar voor die vocals zijn in het Portugees. En dat vind ik wel echt cool. Ja. Spreek je ook Portugees of heb je een beetje?
1: Ja, ik ben tweetalig op.
2: Ja,
1: mijn vader is Portugees.
2: Cool, ja.
0: Wat vet. Ja. Dus die vocalen. Ja, sorry. Het gaat even zo landen. Gewoon zelf. Ja, normaal is dat wel echt voor een producer. Ja. Oh jee, ik moet mijn vocalen nog zoeken. Nee. Weet je wel? En dan is het van, oké, wat zoek ik? En dan, maar dat doe je dus gewoon lekker zelf.
1: Ja, dat kan. Ik ben nu samen met Patrick Thijssen. Ja, en dat, wij vullen elkaar gewoon echt heel goed aan. En ik doe dan inderdaad de tekst schrijven en de vocals en melodieën heel veel. En hij is echt heel goed in beats en het technische gedeelte. Dus, want daar liep ik altijd vaak op vast. Dat ik het net niet goed helemaal de mastering, zal ik maar zeggen, kreeg en dat soort dingen. Dus, maar daar vullen wij elkaar perfect in op.
0: Oh, tof. Ja. Hey, en ik zei het net al, het wordt 30 graden dit Pinksterweekend. En wat een goede track. Heel zomers komt hij over. Ga je nog op festivals draaien deze zomer?
1: Ik sta wel op Landjewiel op Ruigrok. Mm-hmm. En voor de rest doe heel veel privéfeesten.
0: Oh ja, dus, Oh, nice. Ja. Maar die ken ik wel hoor, wat jij net noemde. Die heb ik wel eens ergens gezien.
1: Dat heel leuk. Ja, dat is echt heel tof. Daar kan ik ook echt mijn ei kwijt. Moet ik echt even helemaal.
2: Waar kunnen mensen jou vinden? Heb je Instagram of een social media?
1: Ik heb Instagram Claudia Conrado aka Lady Lago. En mijn website natuurlijk www.ladylago.com. En daarnaast heb ik ook nog mijn eigen label, maar alles staat eigenlijk op mijn website vermeld. Ja.
0: Even kijken, wat wilde ik vragen inderdaad. Je hebt dus, want dat las ik even heel snel, ook een eigen label opgestart vorig jaar.
1: Klopt.
0: Waarom heb je dat gedaan? Dat heb je gedaan om echt helemaal zelf je eigen controle te houden over jouw tracks, over je proces.
1: Ja, precies. Ik werd eerst eigenlijk altijd een beetje gestuurd naar allerlei disco house. En dan moest dat ook echt alleen maar dat. En toen dacht ik van ik wil het gewoon zelf doen. En dat ik gewoon alle kanten op en dat ik niet in een hokje wordt gedeeld. Dat ik gewoon mijn emoties in de muziek gewoon kwijt kan.
0: Tof.
1: Ja, en gewoon dat ik het gewoon uit kan brengen wat ik wil. En niet, zeg maar, gemanipuleerd.
0: Ja, precies. Al heel mooi. En wat moeten de luisteraars horen van jouw laatste track, van je eigen label? Waarvan zeg je van, nou, dit heb ik zelf uitgebracht, dit moeten ze...
1: Dit is eigenlijk mijn eerste plaat op het label.
0: Tof. Nou, dan hebben ze dat dus al gehoord.
1: Er komt dadelijk nog heel veel meer uit. Maar ook heel veel melodic house en techno. Dus,
0: stuur maar door.
1: Wat dieper. Ja.
0: Tof.
1: Ja.
0: Ja, je hebt ook, ik had even gevraagd, heb je een verzoekplaatje? Of dat klinkt altijd zo ouderwets. maar die hebben we gevonden.
2: Jam FM is toch ook old school?
0: Ja, wij zijn old school, ja. Precies, helemaal waar. Welke gaan wij horen, jouw verzoekplaat?
1: We Are The People van Empire of the Sun.
0: Oké, gaan we doen.

Ja, daar zijn we weer even. Dit was niet de juiste versie. We gaan even naar een Soulful House remix. We hebben Purple Disco Machine featuring... Ja, dit is dus Substitution. Maar ja, het is wel heel grappig dat... Ja, we hadden de verkeerde. Maar hier komt een goede Soulful House track. Ja.

0: Looking for a Substitution. Purple Disco. Toch nog een soulful track. Dat ging niet helemaal lekker. We hadden een nummer klaargezet. Ik maar dat was niet de juiste.
1: Ik zoek wel naar een andere Substitution.
0: Maar goed, heel leuk. We hadden inderdaad Claudia Conrado hier in de studio. Wil je meer weten? Via Instagram kun je haar vinden. En volgens mij ook op Spotify, zei je net. Staan er tracks? Oh, ik ga even zo. Kijk, tada. Nee, dus heel erg leuk. Ik vond het een heerlijke zomerse track. Dus ga vooral haar even opzoeken. En die extended remix is echt heerlijk. En, maar goed, toch nog een soulful track hier. We gaan zo naar het nieuws. En ik wilde Nada even vragen. Wat heb jij straks in het lokale nieuws?
1: Ja, Platform C weer. Open dag, 30 mei.
0: In Aalsmeer. In Aalsmeer, hoor mij nou. Amstelveen natuurlijk. Oké. Okay.

0: Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De gemeente Groningen gaat dit Pinksterweekend noodopvang regelen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Organisatoren van evenementen nemen dit Pinksterweekend extra maatregelen vanwege de hitte. Alle bezoekers krijgen het advies om veel te drinken, zonnebrand te gebruiken en een petje te dragen. De Tsjechische president Petr Pavel vindt dat de NAVO harder moet optreden tegen de provocaties van Rusland door de tanden te laten zien om verdere escalatie te voorkomen. En klimaatactivist Marjan Minnesma is op 59-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van borstkanker. Ze werd bekend als oprichter van Stichting Urgenda.

0: maken met een breed aanbod aan cursussen en activiteiten. Er zijn open lessen, theater, danslessen, danspresentaties en live optredens. Ook kunnen bezoekers binnenlopen bij beeldende cursussen zoals de talentenklas, tekenen en schilderen en kleding maken en de naaicursus voor volwassenen. Door het hele gebouw is bovendien een tentoonstelling te zien met beeldend werk en cursisten. In de muzieklokalen kunnen bezoekers op een laagdrempelige manier kennis maken met verschillende instrumenten. Jongeren van 14 tot en met 24 jaar kunnen daarnaast kennis maken met Lab C, waar zij aan de slag kunnen met onder andere film, fashion, DJ en beats. De open dag van Platform C vindt plaats op zaterdag 30 mei van 2 uur tot 5 uur. Bij Platform C, Stadsplein 99 in Amstelveen. Toegang is gratis. Het volledige programma is te vinden op de website van Platform C. Tot zover meer nieuws over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Met Nada en Julie.

0: Baby's Got Another, Richard John Smith. En weet je wat ik van dat gitaartje grappig vind? Luister eens goed, heb je het nog heel even? Wat vind jij van dat gitaartje?
1: Prince.
0: Ja! Yeah! I wanna be your
1: lover. Dat is, ja. Liever dat dan Baby's Got Another. Ja. Nee, maar ja. We hadden een request in de app of in de chat.
0: En
1: nee,
0: vervelend.
1: Het komt niet binnen. Het vind ik echt vervelend, want ik wil toch wel als mensen een request hebben, wil ik wel...
0: Dat snap ik, ja.
1: We zijn de hele tijd de moeite aan het doen, maar het
0: Oké, wat? Dan moeten we straks maar...
1: We moeten even zoeken.
0: We kunnen ook even zoeken hier misschien. We gaan hem zo toch wel vinden. Denk je niet?
1: Ja, de show loopt dan weer bijna ten einde.
0: Super, ja, precies. Loopt bijna ten einde.
1: Ben jij er volgende week? Ben jij er volgende weekend? Is het nou de 30ste? Ja, hè?
0: Even denken hoor. Volgende week is het nog de 30ste. Ja, precies. Dan ben ik er. Ja, absoluut.
1: Nou, tot volgende week. Nee, nog niet. Hè?
0: Nee, nog niet. Nee, ik had iets klaarstaan. Want we gaan natuurlijk wel best wel een heet weekend tegemoet. Wat wel echt bijzonder is. Dat we in de herfst zaten begin deze week. En nu zitten we op, bijna 30 graden in het zuiden vandaag. En ook inderdaad met Pinkster. Dus ik dacht, ja, een barbecue mix. Nou ja, dat is van Rasmus.
1: Hey.
0: Faber featuring
1: Alleen, ik Diana eet geen vlees, Jewel. Ik eet geen vlees meer.
0: Je kan ook mais.
1: Dat is waar.
0: Ja. Doen.
1: Gewoon vegetables.
0: Vegetables.
1: Ja, dat gaan we doen.
0: Dus we gaan hem opstarten. Mensen, geniet van dit heerlijke weer. Ga naar buiten. Ga de tuin in. Het park in.
1: Festival.
0: Festival.
1: Ik ga naar een spiritueel festival. Ik weet niet eens hoe het heet.
0: Boerderijdagen. Volgens mij. Pinksteren. Maar heerlijk. All of my dreams.

0: All of My Dreams, de Barbecue 79, 79 Mix. Een Zweedse producer, Rasmus Faber, featuring Diane Vieren. En daar hebben we Nada. Ja, daar is ze weer.
1: Gerend uit de koffiecorner.
0: Ja, rennen.
1: Nee, maar ik drink geen koffie meer.
0: Nee, ik wou net zeggen, wat doe je in de koffiecorner?
1: Ja, handen wassen.
0: Nee, we blijven heerlijk in deze zomerse sferen. Ik heb deze plaat klaarstaan. Ik denk, oh, heerlijk. Ik heb wel zin in de zomer. Jij?
1: Oh, altijd. Maar ik vind de lente ook prachtig. Want dat is ja. Een aanloop naar de zomer.
0: Dus ja. Nee, alle seizoenen hebben een voordeel. Maar ik vind het ook wel heerlijk hoor. Zo lang licht.
1: Kijk, zomer is het hoogtepunt.
0: Niet
1: maar
0: altijd dat jasje mee onder je arm.
1: Ja, maar lente is ook lekker hoor.
0: Ja. Maar goed, we blijven dus in die zomerse sferen. Feels Like Sunshine van Jam Who en Laurent Shark.
2: Jam FM. Always smooth and funky.

0: Set Adrift on Memory Bliss van PM Dawn. En dit was wel de grote doorbraak voor de broers Cordes. Uit 91 dit nummer. En ja, je hoort het natuurlijk wel, hè. Die wereldhit True van Spandau Ballet. Ik vind dit ook wel heel zomers. Eens?
1: Ja, jij vond die gitarist toch wel... Of niet?
0: Was dat deze?
1: Spandau Ballet of...
0: Nee, dat was Level 42, toetsenist.
1: Okay. Oh, okay.
0: Ja, dat was. Ik ga je misschien nog even verrassen, want deze hoor je niet heel vaak. Ja, wat is het? Het heet Hold On, We're Going Home. Nou ja, dat gaan we sowieso straks natuurlijk. Dit is uit 2013. En het grappige is, het is eigenlijk een zeldzame, onofficiële bootleg remix van Drake. Nou, die kennen we natuurlijk wel. En deze vind je eigenlijk normaal helemaal niet op radiostations, maar meer op SoundCloud.
1: Ik vind het nog steeds grappig dat jij naar Drake bent geweest. Concert.
0: Ja, leuk
1: had
0: toch?
1: Had ik niet achter jou gezocht, Jules.
0: Super, ik heb het heerlijk gevonden. Nee, maar... En weet je wat het mooie was?
1: Nou?
0: Ik hoor van alle mensen dat Harry Styles had hetzelfde soort ontwerp.
1: Podium.
0: Oh. Ja.
1: Voor de mensen die het niet
0: maar
1: weten.
0: Maar het vervelende was, Drake had het doorzichtig.
1: Ja, dat
0: was
1: mooi.
0: En Harry Styles had dat niet.
1: Nee, het is toch...
0: Dus bezoekers, die waren echt een beetje van, ja, ik zie helemaal niks.
1: Nee, tuurlijk niet.
0: Dat had die Drake best handig
1: tuurlijk,
0: gedaan.
1: Tuurlijk, bij Drake inderdaad.
0: Was het doorzichtig, toch? Weet je nog?
1: Oh, het was zo mooi gedaan. Het leek op een snelweg, doorzichtige snelweg. En daar liep hij overheen.
0: Precies.
1: Je kon gewoon zijn bilspleet bij wijze van... Nee, ik kon het zien, Joe. Ik heb het gezien.
0: Zweetdruppels heb ik opgevangen.
1: Die broek vrij laag. En ik keek zo omhoog en... Wow. Maar goed, dat was Drake.
0: Ja. Nee, goed, het was... hoe zeg je dat? Ja, nee, dat was met mij opviel inderdaad. Er was beter over nagedacht bij Drake. Maar we gaan hem opstarten. Drake, featuring.
1: Heeft hij dat bewust gedaan, denk je, van die...
0: die broep was een vrouwelijke fans natuurlijk.
1: Jeetje, ja. Goed.
0: We gaan luisteren naar Hold On, We're Going Home. Drake. Nou ja, eerst Phantom versus Drake featuring Pat Riley.

0: Ja.
1: Good times.
0: Wat hoor jij? Ja.
1: Good times in de studio.
0: Toch? Ja, heerlijk. Ja, soms kun je toch wel even helemaal verrast zijn weer. Dit is Drake. En ik wou zeggen, komt hij naar Nederland? Maar hij is gewoon net geweest, dus die komt helemaal niet naar Nederland.
1: Nee,
0: maar Kai Trenade wel, zei jij net.
1: Oh ja, 1 juni.
0: Ja, en dat vind ik ook alweer heel leuk.
1: Ja.
0: En Bruno Mars.
1: Oh ja, klopt.
0: Ja. Als je het hebt over de... Ja.
1: Ik ga zo rennen uit de studio, Jules. Ik ga naar een ceremonie, een soort cacao-ceremonie, Healing Garden.
0: Oh, waar is dat?
1: Oestgeest, ja.
0: Waar is dat? Sorry,
1: uitgenodigd.
0: Sorry, erg, hè?
1: Ja, ja, met een beetje spirituele muziek. En ik ben nog nooit geweest, dus ik ben benieuwd. Het is in Oestgeest.
0: Nee, Oegst.
1: Ja, Oegstgeest. Ja, ik kan het zo moeilijk uitspreken, maar Warmonderweg 2, zegt dat.
0: Maar wij zijn fan van cacao, dus dat is helemaal leuk.
1: Ja, cacao-ceremonie. Ik heb het nooit...
0: Nice.
1: Ja, een soort Healing Garden. Google het. Healinggarden.nl.
0: Oh, lekker.
1: Ik ga rennen uit de studio, Jewel.
0: Oké, nou, heel veel plezier.
1: See you next week.
0: Ik wens iedereen, we gaan het laatste nummer eerst instarten. Zie jullie volgende week, maar heb een heerlijk Pinksterweekend. En ga naar buiten, inderdaad, zei het net al even. Want het wordt 30 graden, maar ga wel inderdaad in de schaduw zitten. Ongelooflijk dat ik dit zeg op 23 mei. We zeggen dag tegen Nada. En we gaan hem instarten. Laatste nummer, Let the Music Play, Shannon. Heel fijn weekend. Don't stop.
2: Let's go back to the 80s. Your favorite old school jams. Your favorite old school jams. Yeah.

computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl. Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
10: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben het spoor bij station Utrecht Centraal op 2 plaatsen betreden. Zo'n 20 demonstranten voerden actie tegen het kabinetsbeleid rond Israël. Ze stonden op de rails met een spandoek met de tekst "Genocide spoort niet". De gemeente Utrecht had de actie vooraf verboden. De politie greep dan ook direct in tegen de blokkade in opdracht van het Openbaar Ministerie. Al het treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal is stilgelegd totdat alle mensen weer van het spoor gehaald waren. De gemeente Groningen gaat dit Pinksterweekend noodopvang regelen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De opvang voor de komende 3 nachten is in congrescentrum Hanzeplaza en bedoeld voor mensen die anders buiten zouden moeten slapen. In Ter Apel is het al dagenlang te druk en slapen sommige asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis noemt die situatie mensonterend en deelt opnieuw water, eten en tenten uit. Het COA heeft een enorm tekort aan opvangplekken. In Den Haag worden duizenden vissen uit de Hofvijver gehaald vanwege werkzaamheden bij het Binnenhof. Beroepsvissers verplaatsen de dieren om ze te beschermen tijdens de aanleg van een warmte- en koude opslag onder de vijver. Volgens ecologen zit de Hofvijver vol met karpers, vorens en baarzen. De vissen worden met netten en elektrovisserij gevangen en daarna overgebracht naar andere wateren vanwege de verduurzaming van het Binnenhof. De bekende roodbuikschildpad Mark blijft gewoon. En premier Jetten heeft met verdriet gereageerd op het overlijden van klimaatactivist Marian Minnesma, die op 59-jarige leeftijd stierf aan de gevolgen van kanker. Jetten noemt de Urgenda-oprichter een onvermoeibare voorvechter voor het klimaat, die altijd creatief meedacht over oplossingen voor klimaatproblemen. De twee werkten samen toen Jetten in het laatste kabinet Rutte minister voor Klimaat was. Urgenda won destijds de eerste succesvolle klimaatrechtszaak tegen de Nederlandse staat. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
9: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Diner de langste tafel en miljoenste inwoner in 2035. Mijn naam is Angelique Spoor. Vrijwilligersorganisatie Refugee Company organiseert in samenwerking met restaurant A Beautiful Mess op woensdag 27 mei aan de Amsterdamse Oosterdok een benefietdiner. Geïnteresseerden kunnen een meter tafel kopen vanaf €250, wat inhoudt 2 zitplaatsen plus diner en drankjes. Het eetmeubel moet uiteindelijk een kilometer lang worden. Hoogtepunt van het diner wordt een 27 meter lange sushirol. De opbrengst van de avond gaat naar projecten voor mensen met een vluchtelingenachtergrond. Volgens de bevolkingsvoorspelling van de dienst Onderzoek en Statistiek telt Amsterdam eind 2035 een miljoen inwoners. De toename wordt gekoppeld aan de buitenlandse migratie. Vorig jaar zag de stad zich uitbreiden met immigranten uit onder meer Amerika, Duitsland, Spanje, India, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. Stadsdeel Oost gaat het hoogste scoren qua groei de komende tijd, gevolgd door Noord- en Zuidoost. In het centrum ziet men vooralsnog geen hevige groei. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
9: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's. Always full of fun.

Heel God That Could Love, Cat Keith Sweat en George Calvin. En daarmee openen we dit programma Tune In voor zaterdag 21 mei. En als u denkt van, hé, hey, waar is René Tepas, waar zijn Marina de Beurs? Nou, die zitten druk onderweg hierheen vanuit Zaandam, dus die kunnen we elk moment hier wel binnen zien komen. In ieder geval, luisteraars, enorm fijn dat u weer luistert. Achter de knop van de techniek, Julia, heel fijn dat je er bent, meis. En we gaan gelijk door met de volgende plaat, want die is zo lekker. De Barcase, Sex on Medic.

0: Oeh, wat is hier lekker, hè? Om zo zonnige zaterdag dit nummer te draaien. Sexomatic van de Barcase. En dan gaan we door naar de volgende, het vaste item wat u rond kwart over kunt verwachten. En dat is niks anders dan de headlines.
1: Attentie, attentie. Tune in, headliner.
0: Ja, kortom, een kleine terugblik op een aantal belangrijke gebeurtenissen hier uit de omgeving van de afgelopen week. Ja, natuurlijk, we beginnen met bijzonder fijn nieuws voor alle medewerkers van fruitgroothandel Fruitful Office uit Duivendrecht. Wat is nou het geval? Het bedrijf is namelijk finalist in de categorie MKB in de ondernemersverkiezing Noord-Holland. En deze verkiezing zet bedrijven in het zonnetje dat niet alleen 3 jaar minimaal financieel gezond is. Financieel gezond, wel leuk als je dan fruit hebt natuurlijk. Het is maar dat je het weet. Maar ook het hoofdkantoor moet ervan in Noord-Holland bevinden. En dat bedoelt, want aangezien Noord-Duivendrecht in Noord-Holland bevindt. De jury beoordeelt de genomineerde ondernemingen op innovatie en ondernemerschap. De uiteindelijke winnaar zal 27 mei bekend worden gemaakt. En ja, helaas minder leuk nieuws in Amstelveen afgelopen week. Wederom een aanrijding met het openbaar vervoer. Was dat vorige week nog met 2 bussen. Afgelopen woensdag was er een tram betrokken bij een aanrijding. Het ongeval waarbij tram 25 en een auto betrokken waren, vond in de middag plaats op de kruising van de Gondel en de Beneluxlaan in Amstelveen.
2: Weer die 25?
0: Weer die 25.
2: Oh, dat is echt vaak.
0: Ik ga nummer 25 niet meer nemen.
2: Ja.
0: Moet jij wel eens met nummer 25?
2: Nou ja, ik zit er wel eens in. En dan, ja, als je naar de stad gaat, zit je echt al heel veel haltes daarin. Ja. En dan denk je van, ja, er gebeurt echt heel veel.
0: Ja,
2: al anderhalf jaar.
0: Oh, want is er een gevaarlijke buurt? Voor de
2: tramstad? Nee, maar ze hebben die hoe noem je dat, die toestellen? Nee,
0: ja.
2: die stations, die
0: haltes
2: elkaar koppelen.
0: Oh, die ja, ja.
2: Ja, toestellen. Ik weet niet
0: hoe het gewoon toestellen.
2: Ja, die hebben ze dus kleiner gemaakt. Dus in plaats van 3 zijn er 2. Maar er gebeuren alleen maar ongelukken.
0: Ja,
2: vervelend.
0: Ja. Nou ja, goed, ze kan je misschien beter gaan lopen. En dat deden heel veel kinderen en volwassenen ook afgelopen week. Want toen vond de avondvierdaagse in Oude Kerk aan de Almstor plaats. Van maandag 18 tot en met donderdag 21 mei was het lopen van de 5 of 10 kilometer weer een groot feest voor de deelnemers. Heb jij wel eens een avondvierdaagse lopen?
2: Jazeker.
0: Ja?
2: Maar
0: ja?
2: Niet in mijn volwassenen leven. Meestal als kind.
0: Nou ja, hartstikke fijn natuurlijk.
2: En met zo'n dingetje, met zo'n doekje.
0: Oh ja, zo'n sinaasappel.
2: Met zo'n sinaasappel, met zo'n pepermuntje.
0: Ja.
2: En ik weet niet hoe dat ontstaan is, maar dat is best bijzonder.
0: Ja,
2: hoe verzin je het?
0: Ja, maar je proeft er ook niks aan. Je zit alleen maar aan een zakdoek te lurken.
2: Ja, aan een zakdoek met een sinaasappel, een halve sinaasappel en een pepermuntje. Zo'n Wilhelmina ding, weet je.
0: Nou ja, zullen wij zo even een sinaasappeltje openpellen en een zak ermee doen?
2: Dat is een hele aparte combi, toch?
0: Ja, absoluut. We gaan nu even luisteren naar de volgende plaat. En die is ook weer zo fijn. Geniet ervan.
2: Ja.
1: New music. Jam FM.
3: A brand new track right now, right here on Jam FM.
4: Hey Jam FM listeners, this is Blue, together with West Coast Stone and Dom Brady, bringing you our brand new single, Talk to Me.

0: Talk to me. Nou, dat gaan wij zeker doen. Zeker nog het komende anderhalf uur zitten wij hier nog in de studio om tegen u te praten. En niet alleen te praten, maar ook de heerlijkste muziek te draaien. Zoals deze, de Hot Jam. En die was weer heerlijk om naar te luisteren. En wij gaan door met het tweede deel van de headlines. Want er is toch veel meer gebeurd de afgelopen week in en buiten Ouder Amstel.
1: Attentie, attentie.
0: Julia, heb jij ervaring met judo? Heb jij judo ooit?
2: Nee,
0: doe je
2: nooit,
0: nog?
2: Nooit.
0: Nee. Nou ja, dat is maar goed dat wij allebei die meegedaan hebben.
2: Oké, okay, vertel.
0: De judoka's van judoschool, en dan komt je prachtige naam, Mork Nali uit Duivendrecht, heeft namelijk een groot aantal judoka's en die zijn heel goed, beter dan wij althans, want die hebben afgelopen week een aantal prijzen gewonnen bij een judo-toernooi in Amsterdam.
2: Oké. Okay.
0: En het waren in totaal, ja, daar komt ie, 4 gouden medailles, 3 zilveren en 3 bronzen medailles.
2: Oké, okay.
0: Ja,
2: dat is niet onverdienstelijk.
0: Nee, daarom, ja. Die kunnen ja. Het wel. En dan gaan we ook nog door naar de volgende. Ja, we blijven even de sportieve hoek. Tennisliefhebbers in onze fijne omgeving. Ja, kunnen lekker gaan tennissen binnenkort. Ook als het slechter weer wordt. Want er is een blaashal. Heb jij wel eens van een blaashal gehoord?
2: Ja, die ken ik, ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja, het klinkt als je moet wel dopjes in. Dopjes.
0: Oh, waarom?
2: Het is ongelooflijk. Het galmt. Als een malle.
0: Oké. Okay.
2: Galmen.
0: Oh, ja. Dat je echt van, je hoort
2: je
0: alles.
2: Je bent half doof. Ja, in zo'n blaashal.
0: Dus als iemand roept, hey, pas op de bal. Dan
2: nee,
0: hoor je het
2: dat
0: niet.
2: Is echt een galmen. Zo'n blaashal. Het is altijd een beetje een noodoplossing.
0: Ja.
2: Volgens mij ken ik het bericht ook.
0: Oh ja.
2: Ja, waar gaat het over dan? Padel is heel erg populair, toch?
0: Ja, klopt.
2: Dan willen ze het dus extra. Ja.
0: Heel goed. Ze hebben blaashal. Ja, zodat meer mensen ook kunnen tennissen in Amsterdam. Ja, want het gebeurt wel eens.
2: Neem je oordoppen mee.
0: Neem je oordoppen. Hele goede tip. Dankjewel, Julia.
2: Ja.
0: En ja, we hebben nog een laatste berichtje. En die is ook heel fijn. Want dat gaat over, ja, de politiek.
2: Mm.
0: Oh, politiek. Denk je al, wat moet dat nou weer? Nou ja, het moet, want in Amstelveen hebben ze eindelijk, nou ja, eindelijk, het heeft een tijdje geduurd, maar 6 wethouders gevonden die bereid zijn om daar de politieke constructie te gaan leiden. En het zijn van 3 partijen 2 kandidaten, dus er in 12 6. Van de D66 zijn het Floor Gordon, familie van Flash misschien?
2: Nee, ja, ik ken haar wel, ja.
0: Oh,
2: ja,
0: vrouw.
2: Wethouder,
0: oh,
2: okay. Ja.
0: Oké.
2: Okay. Een vrouw, ja.
0: Salua Gaars, ken je die ook?
2: Nee, die naam zegt me niks.
0: Nou, die kunnen we een keer uitnodigen.
2: Oké.
0: Voor de PvdA GroenLinks, Marijn van Ballengooien en Lennart de Loze.
2: Mm-hmm.
0: En hebben voor de VVD, die hebben er ook 2, Herbert Raad en Paul Slettenhaar.
2: Ja, die ken ik.
0: Ah, oké. Okay.
2: Ja.
0: Aardige mensen?
2: Ja, zeker.
0: Ja, wie is de aardigste?
2: Ja, dat vind ik lastig om te zeggen. Nee, ze zijn allemaal heel vriendelijk en aardig en voornaam. Ja.
0: Nou ja, heel goed. En dan gaan wij gelijk door met de stelling van deze week. En u kunt erop reageren. En dat kan door de chatbox natuurlijk op de website van de Jam FM.
2: Hij is open, zie je?
0: Ja, hij is open. En je kan natuurlijk ook via WhatsApp. En het is, kan jij hem goed lezen, het nummer?
2: Ja hoor, ik zie het wel,
0: Lees het nummer eens even voor.
2: 06 13 11 66 93.
0: En dan komt nu de vraag, want het is naar aanleiding. Ja, we hebben een wielrenner hier in de studio. Daar gaan we zo over praten. Want het bericht gaat over wielrennen. Want de organisatie van de Giro Italia heeft de fietsers streng verboden om, als je moet plassen, te gaan plassen in je bidon. En dan gaan ze vaak die bidon ook nog weggooien naar het publiek in. Ja, echt heel, weet je, het is natuurlijk voor het publiek misschien wel leuk, een herinnering. Maar ja, als er dan iemand in geplast heeft, dan is het toch veel minder leuk.
2: Oei, wat is dit voor verhaal?
0: Ja, maar ja, daarom de stelling, want het zal niet ongetwijfeld gebeuren. Zit je in de auto of aan de fiets of de fiets of waar dan ook en je moet nodig plassen.
2: Wat dan?
0: Ja, wat dan inderdaad?
2: Ja.
0: Wat ga je dan doen? Ben je zo vindingrijk?
2: Laat het aan de kenner vragen.
0: Ja, heb je een bidon bij om in te plassen? Ja. We gaan hem even openen. Lars?
3: Ja, nee, zeker. Dat ligt er ook een beetje aan waar je natuurlijk staat.
0: Ja?
3: Want die plasbidon is ervoor bedacht wanneer er publiek staat, om het dan niet in het openbaar te doen. Wat natuurlijk in de meeste landen verboden is. Maar ja, is dat nou wel fatsoenlijk, is dan de tweede vraag, zeg maar.
0: Ja,
2: Nog even netjes, kun jij jezelf nog even voorstellen?
3: Ja,
2: mensen
3: zeker.
2: Denken, wie is dit?
3: Ja, ik ben Lars Ruisendaal, wielrenner van wielervereniging De Amstel.
0: Mm-hmm.
3: En ik kom straks vertellen over de Amstel wielerrondes. Want morgen is de ronde van Amstelveen.
0: Ja.
3: En daarna volgen nog de ronde van Nessa aan de Amstel en de ronde van Oudekerk aan de Amstel.
0: Nou ja, goed blijven drinken, want het wordt morgen heel warm, erg warm. Maar goed, Julia, wat heb jij nog gehad in de auto? Dat je enorm moet plassen? Voor vrouwen is het natuurlijk helemaal lastig.
2: Ja, ik doe het
0: moeilijk
2: gewoon.
0: In een... Hoe doe jij dat dan?
2: In de berm of zo.
0: Ah, oké. Okay, ja.
2: Struitjes. Boom.
0: Maar ja, het kan je ook voorstellen dat je bij een snelweg staat en je moet plassen.
2: Ja, ik heb het gedaan.
0: Ja?
2: Ja.
0: Als je moet, dan moet
2: een
0: je.
2: Een monster file. Ik dacht, Ja, dat was echt, voor mij was dat richting Zuid-Frankrijk, Italië. Ja. Ik denk, ja, jongens, wat moet, dat moet. We stonden echt al meer dan 3 uur in een file.
0: Ja. Ja. Toevallig had ik het vanmiddag inderdaad, iemand die moest plassen langs de snelweg. Ja, en dan ben ik dan weer zo clear die dan langs rijdt en gaat toeteren.
2: Oh, dat is niet
3: even uitdagen.
2: Aardig.
0: Ja, erop dat je echt dat is niet om schrik inderdaad. Ik, nou, je hebt nou een natte broek.
2: Maar goed,
0: mocht u willen reageren op de vraag, wat doe je als je heel nodig moet plassen en je bent net in een situatie waar je geen toilet in de buurt hebt, dat kan natuurlijk even reageren via de chatbox en via WhatsApp daar. Dus laat het gerust even weten en de leukste reacties lezen we natuurlijk straks op. Hey, we gaan door met de muziek van een formatie die echt al heel lang bestaan. De frontman Ron Isley is onlangs jarig, was hij voor mij. Hij loopt al aardig in de 80 volgens mij.
2: Ja, wij hadden het ook in ons programma inderdaad. Ja, ja.
0: Niet helemaal voor onbezonnen. Heeft niet helemaal een plassoen. Dat hij denkt van nou, het meest de kerkengel zal hij niet worden.
2: Mm-hmm.
0: Maar goed, de muziek is wel heel lekker.
2: Heerlijk.
0: Het is een disco night. De Isley Brothers.
4: Always smooth and funky.

0: het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben het spoor bij station Utrecht Centraal op 2 plaatsen betreden. De gemeente Utrecht had de actie vooraf verboden. De politie greep dan ook direct in tegen de blokkade in opdracht van het Openbaar Ministerie. De gemeente Groningen gaat dit Pinksterweekend noodopvang regelen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. In Den Haag worden duizenden vissen uit de Hofvijver gehaald vanwege werkzaamheden bij het Binnenhof. Beroepsvissers verplaatsen de dieren om ze te beschermen tijdens de aanleg van een warmte- en koude opslag onder de vijver. En premier Jetten heeft met verdriet gereageerd op het overlijden van klimaatactivist Marian Minnesma, die op 59-jarige leeftijd stierf aan de gevolgen van kanker. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Grafische kunst van Jean-Marc Mulder, gemeentehuis Ouder Amstel en vervoertje Duivendrecht zoekt betrokken chauffeurs. Mijn naam is Martin Rodenburg. Tot en met 28 juni exposeert grafisch kunstenaar Jean-Marc Mulder in het gemeentehuis van Ouder Amstel. Zijn werk bestaat uit zowel zwart-wit als kleurrijke linosneden, variërend van realistisch tot abstract en minimalistisch. In zijn kunst komt zijn fascinatie voor ritme, structuren en lijnenspel tot uiting. De expositie is vrij te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, maandag tot en met donderdag van 8 tot 5 en op de vrijdag van 8 tot 12. Meer informatie is te vinden op www.jeanmarc.art.nl. Vervoertje Duivendrecht is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die inwoners helpen om veilig en comfortabel op hun bestemming te komen. Voor inwoners van Duivendrecht die minder mobiel zijn en niet meer met het openbaar vervoer kunnen reizen, biedt het vervoertje al 1,5 jaar een uitkomst. Het aantal klanten uit Duivendrecht groeit snel en naar het inmiddels de 90. Daarom is uitbreiding van het chauffeursteam hard nodig. Of je nu een vast dagdeel beschikbaar bent of liever flexibel rijdt, jouw inzet maakt echt het verschil. Wil jij je inzetten voor je medebewoners? Voor even meer informatie, kijk op www.vervoertje.nl. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Tune in, Jam FM.

0: heerlijk plaatje uitgezocht door Richard. The Sea Lies, I Found Sunshine. En ik ben ook weer teruggevonden, geloof ik. Kleine omzwerving. Onwijs grote dank aan Julia voor het invallen. En natuurlijk is hier ook... oh, ze is ook aangeschoven. We gaan het seizoen gewoon starten.
1: Tune in Sport.
0: Want ook Marina de Beurs is aangeschoven.
2: Ja... Eindelijk, we hebben het gehaald.
0: Opzwervingen. Goed, hij is al geïntroduceerd door Richard en door Julia. Lars van de wielervereniging de Amstel, welkom.
3: Dankjewel, zeker.
0: Klein stukje microfoon omhoog, zodat het goed te spreken is. Kijk. Plas, we hebben jou heel kort even gehoord over iets met bidonplas of zo. Maar dat houden we maar eventjes achterwege. Wie ben jij en ja, wat doe je zo al in het dagelijks leven?
3: Zeker, ja. Ik ben Lars Ruysendaal, 24 jaar, kom uit Apkoude. En fiets vooral heel veel, dus wielrennen. En daar doen we ook wedstrijden in. En op mijn 16e ben ik daarmee begonnen bij wielervereniging de Amstel. Ja. Waar we komende 2 weken 3 wielerwedstrijden organiseren in de regio. Dus morgen de Ronde van Amstelveen.
0: Wauw!
3: Komende vrijdag de Ronde van Nessa aan de Amstel. Een prachtig mooie lange omloop. En dan vervolgens op zondag 7 juni de Ronde van Oudekerk aan de Amstel.
0: Ja.
3: Dus daar kom ik graag wat over vertellen.
0: Nou, helemaal geweldig. Je bent ook helemaal echt in stijl gekleed. Hier dat toen de studio weer even komen fietsen natuurlijk. Hè? Want een echte wielrenner komt gewoon op de fiets. Hè?
3: Absoluut. Ja. We doen alles op de fiets.
2: Ik zag ook een paar speciale schoenen. Hebben die daar ook wat mee te maken?
3: Ja, dat zijn mooie fietsschoenen. Die kunnen in de fietspedalen. Die klikken erin. Ja. Zodat je echt met een sprintje of als je gaat staan uit de pedalen vastblijft in je fiets, voor de veiligheid.
2: Zodat je voet dus niet wegglipt van het pedaal.
3: Exact. Kijk. En je dus meer kracht kan gebruiken.
2: Die had ik vroeger moeten hebben.
0: Je ik glip altijd
2: af, weg met mijn schoenen als ik hard wilde fietsen.
0: Marina vroeg als zich altijd af, waarom hebben veel mensen toch die schoenen nodig?
2: Nou ja, ik vraag me ook altijd af. Van, als je dan een noodstop moet maken, ben je niet zomaar losgeklikt natuurlijk.
3: Nou ja, door de jaren heen leer je dat best goed. En dat zit snel in het hoofd. Dus het uitklikken noem je dat. Dat is een fluitje van een cent.
2: Met een bepaalde beweging neem ik aan.
3: Ja, de voet naar de buitenkant heen. En je bent los.
2: Dus vandaar de zwabbeknieën die ik wel eens bij wielrenners zag.
3: Oh, dat is weer wat anders.
2: Ja, nee, maar dat noem ik dan zwabbeknieën. Om snel, eruit te klikken.
3: Ja.
0: Oh, op die manier, ja. Nou, ik ben zelf ook enthousiast. Een aantal jaren geleden begonnen op te fietsen. En dat vond ik nog steeds hartstikke leuk. Alleen ja, helaas komt het een beetje in de slop. Maar dat pik ik snel
2: je
0: op.
2: Krijg je, als je
0: bij de
2: Merel
0: in de Ronde Venen. Dus dat was altijd wel leuk. Maar jij bent natuurlijk van de Amstel. Ja. Kun je wat meer vertellen over wielervereniging de Amstel?
3: Ja, zeker. Ja, we zijn een van de grotere wielerverenigingen van het land. Dus heel lang geleden, 1931, opgericht als de eerste Nederlandse Rooms-Katholieke wielervereniging.
0: Au.
3: Nou ja, op een gegeven moment breekt dan de oorlog uit, valt het een beetje stil.
0: Ja.
3: En wordt het weer opgepakt als vervolgens wielervereniging Amsteland, eind jaren 60. Nou, toen begin jaren 90 gefuseerd met de Germaan Gazelle Matador combinatie. Waardoor het toen WTC de Amstel werd. En sinds coronatijd noemen we ons wielervereniging de Amstel. Omdat het echt een wedstrijdvereniging is.
0: Ja.
3: Dus
0: En ook een grote vereniging?
3: Ja, nee, zeker. Er rijden meerdere profs in peloton. Die zijn begonnen bij wielervereniging de Amstel. De bekendste is dan toch wel Dylan Groenewegen.
0: Ja, zeker.
3: Die nu voor de Unibet Rockets in de Giro...
2: Italië
3: op een ritzegen.
0: Dat is niet de minste.
3: Nee,
2: die is nu ook of morgen aan het rijden dan, hè?
3: Precies, ja. Dat is, die is nu, zit nu op de fiets.
2: Zat zich helemaal peentjes te zweten.
3: Morgen gaat hij voor succes in Milaan.
0: Kijk.
3: Maar ook bij de dames, de zusjes Rianne en Femke Marcus.
0: Oh ja, ja, tuurlijk.
3: Voormalig Nederlands kampioen.
0: Ja.
3: Nou ja, Amber Kraak, je hebt Wessel Maurits, Owen Gelijn. Er zijn er een hoop. Dus... dat komt ook door een bloeiende jeugd, jeugdopleiding als het ware. We trainen op de Peter Posbaan op Amstelveen. Op onze eigen clubbaan, waar de techniek wordt bijgebracht door de trainers.
0: Ja.
3: En je goed van elkaar kan leren. En op oudere leeftijd ga je dan de openbare weg op.
0: Ja.
3: Waar ik zelf dan ook de trainingen voor verzorg.
0: Oh, kijk.
3: Ja.
0: En het is ook een groot gebied waar jullie opereren, hè, de Amstel.
3: Ja, nou ja, kijk, de wielertrainingen die doen we gewoon in de omgeving. Om ook echt koerssituaties na te kunnen doen.
4: Ja.
3: Dus afgelopen donderdag, dan trainen we. Waar we trainen op de Nesserlaan. Waar dan de Ronde van Nesser en Amstel wordt georganiseerd. Om echt te trainen op een mooie weier, noem je dat. Dus tuin achter elkaar, uit de wind. Ja, dus inderdaad. En de wedstrijden zijn door het hele land, maar ook af en toe in het buitenland.
2: Ja, ja, nou, geweldig. En je traint dus eigenlijk ook op de openbare weg.
3: Precies.
2: Ook om die situaties en hoe je daarmee omgaat.
3: Ja.
2: Veilig in het verkeer laveren.
3: Exact.
2: Ook goed. Nou, dat is helemaal top.
3: Ja, want de wedstrijden die zijn notabene ook op de openbare weg. En niet altijd op een mooi afgezet parcoursje.
4: Nee.
3: Dus je komt meerdere dingen tegen.
4: Nou, geweldig. Marina, toevallig een toepasselijk muziekje gevonden. The Spinners, The Rubber Band.
2: Man. En we gaan zo weer verder.

0: Sport.
1: En nog steeds hier aanwezig, Las Ruysendaal. En ook Marina en Richard ook nog steeds hier om jou te verwelkomen. Want we hebben een goed gesprek gehad over wat de wielervereniging de Amstel is. Maar ja, een wielervereniging die organiseert toch ontzettend veel activiteiten.
2: Mm-hmm.
1: Morgen is er al eentje die staat op de stapel. Kun je daar wat over vertellen, Las?
3: Absoluut. Morgen brandt het los in Amstelveen-Westwijk op de Sagrenhoflaan. Want daar organiseren wij de 21ste Ankerhuis afklikkliniek.nl Ronde van Amstelveen. Met om 11 uur de dikke bandenrace met ruim 100 aanmeldingen bij de jeugd.
1: Dikke bandenrace?
3: Ja.
2: Vertel daar eens over, daar ben ik benieuwd
3: Zeker.
2: Naar.
3: Zeker, dus dat zijn basisschoolkinderen die op hun eigen kinderfiets... Met leeftijdsgenoten gewoon een rondje op het parcours doen... om te ervaren hoe leuk het nou is om tegen elkaar te racen.
1: Wat gaaf.
3: Ja, zonder echte uitslag. Puur om gewoon het plezier voor de fiets en voor het buiten zijn samen met elkaar te ervaren. En op die manier hopelijk later ook sneller de fiets pakken.
2: Ja.
3: En misschien ook wel als sport gaan, gaan doen.
4: En iets voor de professionals. Hoe laat gaat die van start?
3: Ja, nee, inderdaad. Dus na de dikke bandenrace is om 1:15 klasse 2. Dat zijn eigenlijk de masters met name. Dan om 2:15 hebben we de dames. Dat zijn alle damescategorieën bij elkaar. En om 3:30 hebben we vervolgens de hoogste categorie van die dag. Klasse 1 met de junioren, waar ik zelf ook aan meedoe.
4: Ja, want de reden dat ik het vraag, want heb je zelf naar de weersvoorspellingen gekeken vanmorgen?
3: Ja, het wordt lekker warm. Ja, richting de 30 graden, dus goed drinken.
4: Is er een overweging geweest bij jullie of bij de organisatie om te zeggen, moeten we het wel laten doorgaan? Laat de gezondheid het nog toe.
3: Nee, zeker. De gezondheid staat altijd op nummer 1 natuurlijk. En de veiligheid van de renners. Dus mocht blijken morgen in de praktijk van het is echt te warm. Dan kun je eraan denken om de race in te korten bijvoorbeeld. Ja, zodat de belastingen van het hitte op het lichaam niet te zwaar wordt. Nee. Ook omdat het eigenlijk de eerste echt warme dagen nu zijn van het jaar. Dus dat kan best wel als een shock op het lichaam voelen. Ik had zelf ook een hogere hartslag op lage intensiteit gewoon door die hitte.
2: Ja.
3: Dus dat merk je wel degelijk. Aan de andere kant kun je je wel gewoon koelen met water. Voldoende drinken, wat water over je heen gooien. Ja. En er staat altijd wel iets van wind natuurlijk.
1: Ja. En een drinkpauze, dat heeft natuurlijk weinig nut tussendoor.
3: Nee.
2: Daar word je denk ik alleen maar warmer van. Of niet, als je stil gaat staan na activiteit.
3: Als je stil staat, dan komt in één keer die hitte goed aan, ja.
2: Ik heb dat in ieder geval zelf ook. Altijd als ik druk bezig ben en dan rustig ga, dan in één keer lijkt het alsof er een bommetje in jezelf dan afgaat. En knalt de warmte eruit.
3: Zeker. Wat nou wel heel leuk is om te vertellen, is dat deze wedstrijden onderdeel uitmaken van het Chiovita Amstelklassement. Chiovita is een hoogwaardig kledingmerk voor het fietsen. En die hebben dus een leiderstrui gemaakt voor die drie categorieën. Want op 29 mei hebben we dus ook de 58ste JVL machineverhuur Ronde van Nes aan de Amstel.
1: Heel bekend natuurlijk.
3: Zeker. Een van de meest bekendste omlopen hier in de Randstad. Grote wedstrijd met ook weer 4 categorieën. Die beginnen om 7:30. Dus kom vooral kijken op de Nesselaan en de Amsteldijk. Een rondje door de polder, 12 kilometer lang. En die telt dus ook mee voor dat klassement. Dat klassement sluiten we af op 7 juni. Met dan de 52ste Andantino Ronde van Oudekerk aan de Amstel. Hier al bij Sportpark. Dus sporthal van Bindelwijk.
1: Oh ja, ja.
3: En die beginnen ook weer met een dikke bandenrace dan om 10:00, dus een uurtje eerder. En dan beginnen we ook om 11:30 met de eerste wedstrijden. Om te eindigen om 16:30 met echt de belofte elite categorie.
1: En mensen kunnen zich nog wel aanmelden?
3: Zeker, ja. Voor de dikke bandenrace kunnen de basisschoolkinderen zich via hun ouders dan aanmelden op dikkebandenrace.nl. En voor de wedstrijdrenners die nu toevallig luisteren... die kunnen zich aanmelden op de KNWU-website, de Nederlandse Wielerunie. Absoluut. Ja, en kom vooral kijken, want het zal een groot spektakelstuk worden.
1: Ja,
3: zeker.
2: Vlaggetjes langs de kant.
1: Hele happening. En als je nou enthousiast wordt, althans ik word best wel enthousiast moet ik zeggen... waar kun je dan terecht bij de vereniging?
3: We hebben gewoon een hartstikke prima website met allerlei informatie. wvdeamstel.nl Hier staan de contactpersonen op. Om gewoon eens een mailtje te sturen. Want het lijkt me leuk om een keer mee te fietsen. Hoe gaat het nou in de praktijk? Kom vooral een keer kijken. Op de dinsdagavond organiseren we ook onze vaste trainingsavond voor de jeugd.
1: Ja.
3: Dus voor alle kinderen onder de 16, zeg maar. En daarna is er ook een trimmerswedstrijd, een trainingswedstrijdje op de baan. Dus ook voor sportievelingen die dat een keer willen meemaken, is dat een goede beginnerskoers. Want de echte rondes, ja, dat zijn toch wel de wat meer ervaren wedstrijdrenners die daaraan meedoen.
1: Nou, super. Tot slot, wil je nog iets meegeven aan de luisteraar?
3: Nou ja, ik zou zeggen, geniet van het heerlijke weer. Kom vooral morgen kijken in het Westwijk. En kun je morgen niet, nou kom dan op vrijdag de 29e of op zondag 7 juni hier in het mooie Oudekerk. En geniet van het wielerspektakel.
1: Nou, fantastisch. Onwijs bedankt dat je langs hier wilde komen.
3: Ja. Dank dat ik hier mocht zijn. En wij hebben er zin in. Dus jullie horen ervan.
2: We gaan voor jullie duimen.
3: Top.
1: Door met muziek. Chops, your red hot love.
0: Tune in, Jam FM.

0: schuifbuis-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
11: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij een botsing tussen twee trams in het centrum van de Duitse stad Düsseldorf zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn er ernstig aan toe, meldt de brandweer. Het ongeluk gebeurde op een druk kruispunt in de stad, maar hoe de twee trams konden botsen is niet duidelijk. In Düsseldorf is het extra druk vanwege de viering van Japandag, het grootste Europese Japanse cultuurfestival om de Duits-Japanse vriendschap te vieren. Er worden ruim 100.000 bezoekers verwacht. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor harde tegenaanvallen als het geweld opnieuw oplaait. Dat zei de Iraanse onderhandelaar Ghalibaf in gesprekken met een Pakistanse bemiddelaar in Teheran. Volgens Iran geeft het land zijn rechten niet op en zal het harder reageren dan eerder dit jaar. Pakistan probeert intussen te bemiddelen tussen Iran en de VS over een wapenstilstand. Ook een delegatie uit Qatar is aangekomen in Iran voor overleg. De emir van Qatar sprak president Trump telefonisch al. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben het spoor bij station Utrecht Centraal op 2 plaatsen betreden. Zo'n 20 demonstranten voerden actie tegen het kabinetsbeleid rond Israël. Ze stonden op de rails met een spandoek met de tekst "Genocide spoort niet". De gemeente Utrecht had de actie vooraf verboden. De politie greep dan ook direct in tegen de blokkade in opdracht van het Openbaar Ministerie. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal is stilgelegd totdat alle mensen weer van het spoor gehaald waren. En een 19-jarige Duitser is om het leven gekomen bij een beklimming van de Zugspitze, de hoogste berg van Duitsland. De jonge man gleed in de nacht uit op een sneeuwveld en viel zo'n 250 meter naar beneden. Hij was samen met een vriend onderweg naar de top om de zonsopgang te zien. Volgens de politie waren de twee niet goed uitgerust voor de winterse omstandigheden. De vriend alarmeerde de hulpdiensten en werd met een helikopter gered. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Diner de langste tafel en miljoenste inwoner in 2035. Mijn naam is Angelique Spoor. Vrijwilligersorganisatie Refugee Company organiseert in samenwerking met restaurant A Beautiful Mess op woensdag 27 mei aan de Amsterdamse Oosterdok een benefietdiner. Geïnteresseerden kunnen een meter tafel kopen vanaf €250, wat inhoudt 2 zitplaatsen plus diner en drankjes. Het eetmeubel moet uiteindelijk een kilometer lang worden. Hoogtepunt van het diner wordt een 27 meter lange sushirol. De opbrengst van de avond gaat naar projecten voor mensen met een vluchtelingenachtergrond. Volgens de bevolkingsvoorspelling van de dienst Onderzoek en Statistiek telt Amsterdam eind 2035 een miljoen inwoners. De toename wordt gekoppeld aan de buitenlandse migratie. Vorig jaar zag de stad zich uitbreiden met immigranten uit onder meer Amerika, Duitsland, Spanje, India, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. Stadsdeel Oost gaat het hoogste scoren qua groei de komende tijd, gevolgd door Noord- en Zuidoost. In het centrum ziet men vooralsnog geen hevige groei. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
10: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
13: Tune in, Jam FM.

0: Heerlijk is een zomerse muziek hier bij Jam FM. Jamma Kit en Shola Ama, why? En als je denkt van why zijn wij hier nou op dit tijdstip? Ja. Normaal hoor je ons tussen 4 en 6. Maar met ingang van vandaag hebben we programmatechnisch hebben we een switch gemaakt. Misschien promotie, hoe je het ook wil zeggen.
1: Dat is waar we
0: het
1: voor noemen natuurlijk, hè?
0: Promotie. En elke week, behalve volgende week, dan zijn we even niet. Tussen 2 en 4, tune in Jam FM.

0: Jam FM. Wie schuift er vandaag bij ons aan?
1: Onze gast van vandaag is in het dagelijks leven freelance journalist. Ze schrijft columns voor onder andere de Linda, de Framska en Emerson. Daarnaast omschrijft ze haarzelf als een crazy cat lady. Tracht ze nu dan ook nog eens een keukenprinses te zijn en verslindt boeken en Netflix, als tenminste niet te vinden is, in de Amsterdamse horeca. En dan is deze uit Oude Kerk aan de Amstel afkomstige dertiger ook sinds kort nog eens auteur van haar eerste boek getiteld Dertigers, Dromen en Dilemma's. Kortom, we gaan over dit boek en nog veel meer praten met auteur Wieke Veenboer. Wieke, goedemiddag. Fijn dat je in de uitzending bent.
2: Goedemiddag.
1: Nou ja, prachtige introductie. Dat beschrijft jezelf wel een beetje zo in de notendop, hè?
2: Ja, denk het wel.
1: Denk het wel. Twijfelt.
2: Nee, ik denk dat dat wel is, ja.
1: Ah, oké. Okay. Hey, als ik je dan dit allemaal opnoem, de introductie, dan denk je van... kan je van jezelf zeggen dat je een onbeschraagd gelukkig leven leidt? Een levensgenieter? Of toch wel iemand die gewoon eigenlijk altijd wel druk bezig wil zijn?
2: Nee, ik ben denk ik wel een levensgenieter. Maar het kan natuurlijk allebei, hè. Je kan ook druk bezig zijn en een levensgenieter zijn.
1: Mm-hmm. Ben je bang dat je vrije tijd... Dat je vrije tijd over hebt die denkt van ik moet iets te doen hebben?
2: Nee. Nee, eigenlijk niet.
1: Ah, oké, okay, nou top. Hey, we gaan het zo over jouw boek hebben, Dertigers, Dromen en Dilemma's. Maar even een vraagje op de schaal van 1 tot 10. Op dit moment, hoe gelukkig ben jij?
2: 7,5.
1: Ah, oké, okay. Nou, het kan beter, kan ook slechter. Dus daar gaan we het straks over hebben. Hey, we gaan, ik noem het zelf even. Zou jij jezelf even kort willen introduceren? Wat weten wij nog niet? Wat ik net verteld heb, maar zeggen, nou, dit had ik nog wel even willen aanvullen.
2: Ja, ik denk dat het in een notendop op zich wel klopt. Ik ben inderdaad freelance journalist, voor meerdere titels geschreven. Veel columns geschreven voor Linda, voor Vrouw bij de Telegraaf. En ik hou inderdaad van katten. Ik hou ook van muziek en ik hou van de Amsterdamse horeca. Ook van de Oude Kerkse horeca, hoor.
1: Mm-hmm. Ja, je bent hier afkomstig uit Oude Kerk?
2: Ja, klopt.
1: En klopt. Ik heb een aantal van je columns gelezen en het gaat echt overal over. Hè. Ik moest wel lachen na het op een gegeven moment had je een column geschreven over echt waar gebeurde verhalen van mensen die dan vlak voor een huwelijk waar van alles fout kan gaan.
2: Oh ja.
1: Kan je me nog herinneren?
2: Ja, dat is wel echt jaren geleden. Ja. Maar dat was geen column, hoor.
1: Ah, oké, okay, en ook over 10 punten over Noord-Korea, geloof ik, zag ik voorbij komen.
2: Ja, ik heb veel fascinaties voor dus ook Noord-Korea. Maar nee, ik heb heel lang bij, 5,5 jaar bij lifestyle platform Amazing gewerkt. Waar ik ook chef redactie was. Dus ik heb daar ongeveer 8000 artikelen geschreven.
1: Zo.
2: Dus, waaronder dus inderdaad ook eentje over Noord-Korea en over wat... wat er allemaal mis kon gaan en is gegaan bij mensen voor vlak voor hun huwelijk.
1: Ja,
2: maar,
1: precies.
2: Maar allerlei soorten artikelen heb ik geschreven daar.
1: Ja, want is er een column bij die je denkt van... oh ja, die zal ik tot de lengte dagen blijven herinneren? Of waar je misschien het meest trots op bent?
2: Nou, de columns voor Linda heb ik veel geschreven over... ja, ook wel een beetje dat... die columns waren ook een beetje de aanleiding... voor mijn boek eigenlijk.
1: Mm-hmm.
2: Over het vrijgezellen bestaan als dertiger zijnde. Het misschien niet helemaal weten dat je wat je nou eigenlijk moet met je leven. En ineens een soort van de druk voelen dat je blijkbaar volwassen moet zijn. En eigenlijk misschien niet echt weten wat dat precies inhoudt.
1: Nee. Voor jou is dat, als ik het zo teruglees, rond je 30ste verjaardag. Kwam bij jou op een gegeven moment het moment van, ja, nu ben ik 30. Hoe nu verder? Je ziet alles om je heen inderdaad. Gezetteld zijn, getrouwd, kinderen, huisdier misschien ook. En dan ben je zelf al vrijgezel. En wat ga je doen in je toekomst? Want ja, hoe is dat idee, hoe is dat gevoel ontstaan bij jou?
2: Nou, moet ik wel zeggen dat mijn vrijgezellenstatus is echt the least of my problems. Daar maak ik me namelijk echt totaal niet druk om.
1: Mm-hmm.
2: Maar het 30 worden was meer een soort van... het plaatje wat je vroeger in je hoofd had.
1: Ja.
2: Van als ik 30 ben, dan heb ik dit en dit en dit voor elkaar. En ik zag mezelf helemaal in een vrijstaand huis aan de Amstel wonen. Terwijl ik echt een ontzettend succesvol advocaat was. En heel veel huisdieren had. Misschien wel kinderen, getrouwd. nul zorgen, dat dat gewoon een beetje, dat zou je dan tot aan je pensioen een beetje zo voortkabbelen. En dat had ik allemaal niet.
1: Nee, precies. Nou ja, we gaan over het boek en de dromen en dilemma's die je misschien zelf nu nog hebt verder praten na de muziek. En dat is een heerlijke plaat, de Alice Hall Group, Those Passing Words.
0: Tune in, Jam FM.

0: Jam FM. Wie schuift er vandaag bij ons aan?
1: We gaan verder met het tweede deel van het gesprek met Wieke Veenboer, auteur van het boek Dertigers, Dromen en Dilemma's. Wieke, ik zat er laatst aan denken. En nou, dit doe ik niet heel vaak, maar af en toe heb ik die momenten. Dat rond je 30ste inderdaad. Op een gegeven moment kwam het ook wel heel herkenbaar. Het zal waarschijnlijk niet bij jou en mij de enige zijn. Want ze hebben voor die term, 30ers, die onzekere periode, ook een hele mooie term. Millennial Imposter Syndrome. Ken je die term?
2: Ja, ik denk dat je mijn boek niet hebt gelezen, want daar bespreek ik deze term inderdaad in.
3: Mm-hmm. Kijk!
1: Ja, precies. Wat kan je die term toelichten?
2: Imposter syndroom spreekt denk ik redelijk voor zich. Dat je last hebt van het idee dat je elk moment door de mand kan vallen. Bijvoorbeeld op je werk, dat je denkt, wat doe ik hier eigenlijk? Op een gegeven moment gaan ze erachter komen dat ik helemaal niet de juiste persoon ben voor de functie waar ik op zit. En dat blijkt dat dus bij millennials echt heel erg veel voorkomt. Mm-hmm. Dus daarom hebben ze dat een eigen subcategorietje gegeven binnen dat imposter syndrome. Mm-hmm.
1: Ja, maar nou heb jij over je twijfels en dilemma's een boek geschreven. Het boek waarin je veel ook, je vertelt ook veel over jezelf natuurlijk, logisch. Was het voor jou makkelijk om veel over jezelf te vertellen?
2: Ja, ik ben denk ik sowieso wel redelijk een open boek. En ik zit al zo lang, schrijf ik artikelen. Ik schrijf al best wel lang columns ook. Dus ik was het op zich wel gewend. En een boek is dan wel net even iets enger.
1: Ja.
2: Maar ik dacht wel al meteen, als ik dit boek ga schrijven, dan moet ik zelf ook eerlijk zijn. Want ja, dat anders heb je als lezer er denk ik ook niet zo heel veel aan.
1: Nee, want
2: het is juist het idee om dat een beetje door te prikken.
1: Ja, want de reden dat ik het vraag is, het is natuurlijk sowieso niet makkelijk om naar buiten te treden met twijfels, gevoelens, zeker om jezelf daarin bloot te geven, maar ook omdat je zelf aangeeft de diagnose OCD een dwangstoornis te hebben.
2: Ja.
1: Kan je daar kort over vertellen of zeg je van nou, liever niet?
2: Oh ja, nee, tuurlijk hoor. Ja, dat heb ik gekregen toen ik tiener was, ja. Het is inderdaad, officieel valt het onder angststoornissen, maar het is, het zijn vooral gewoon dwangneuroses. Dus tellen, dingen moeten op een bepaalde manier gaan. En het wordt heel vaak gebruikt door als mensen, weet ik veel, hun huis altijd heel opgeruimd hebben, dat ze dan zeggen van, oh ja, dat is mijn OCD. Dus het is ook een beetje een soort van trendnaam geworden.
1: Ja.
2: Maar mensen die echt OCD hebben, die hebben er daadwerkelijk wel echt last van.
1: Ja, heb je daar dagelijks last van?
2: Ik heb er cognitieve therapie voor gehad een tijdje. Ja. Maar het is door de jaren heen wel minder geworden. Maar bijvoorbeeld, ik heb altijd heel erg smetvrees gehad. En dat heb ik nog steeds wel. En ik ben altijd in mijn hoofd aan het tellen en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar het is niet meer zo dat het mijn leven beheerst hoe dat vroeger wel was. Dus in die zin is het wel manageable.
1: Ja, hey, tijdens het boek, het schrijven van het boek althans, je hebt het niet alleen gedaan, want je hebt ook regelmatig contact gehad en daar heb je ook in verwerkt met psycholoog Iris van der Steen.
2: Ja, klopt.
1: Waar ontstond dat contact uit en waar gingen die gesprekken over met betrekking tot het boek?
2: Nou kijk, ja, ik ben op zich ervaringsdeskundige van het dertiger zijn.
1: Ja.
2: Maar ik vond het wel wat meer gewicht geven. Ook om gewoon echt met een professional in gesprek te gaan over de dingen waar ik en hopelijk anderen ook tegenaan lopen. Of dat nou is dat je niet zeker weet of je de juiste baan hebt. Of dat je inderdaad wel heel onzeker bent over dat je misschien geen relatie hebt. Of dat je wel een relatie hebt en die niet goed zit. Of het nou misschien gaat over je kinderwens. Of twijfel je gewoon heel erg over jezelf. Ik vind dat wel sterker als een psycholoog daar haar mening over geeft. Dus ik heb eigenlijk haar benaderd omdat zij echt gespecialiseerd is in millennials. Zij noemt zichzelf ook de millennial psycholoog.
1: Mm-hmm.
2: Dus toen dacht ik nou, en ik vond het ook heel fijn dat het een vrouw is. Dus dacht ik dat is hopelijk een match.
1: Okay,
2: en
1: als het een man was geweest, had je dan hetzelfde stap genomen?
2: Nee, ik wilde wel een vrouwelijke psycholoog.
1: Ah, oké. Okay. Dat is voor jezelf wat prettiger, maar ook gewoon om het gevoel van, we kennen dezelfde problematiek.
2: Nou, ik vind sowieso dat vrouwelijke professionals wel wat vaker in de spotlight mogen gezet worden. Dus ik vind, dus ja, nee, ik wilde wel graag een vrouw.
1: Ja. En dit boek is 6 mei uitgekomen. Zijn er al, heb je al reacties gekregen van de mensen om je heen of van buitenstaanders die zeggen, nou, wat een goed boek, ik heb er heel veel aan gehad?
2: Ja, gelukkig heel veel positieve reacties gekregen. En heel veel berichtjes van mensen die hem hadden gekocht. Die zeiden ook, ik vind het zo herkenbaar. En heel fijn dat die struggles waar ik dus mee zit. En die ik misschien moeilijk vind om uit te leggen aan mijn vrienden. Dat jij dat beschrijft. En dat is denk ik wel precies het grootste compliment. En waarom ik het boek ook heb geschreven. Als iemand naar mij stuurt van, ik heb gewoon jouw boek gegeven aan mijn vrienden van, hey, dit is waarmee ik zit en ik kan het zelf niet uitleggen. Dus lees dit maar. Ja, dat is voor mij het grootste compliment wat ik kan krijgen.
1: Ja, absoluut.
2: En het is denk ik ook gewoon heel fijn om te weten en te merken dat je ergens misschien niet alleen in bent. Mm-hmm. En ik denk dat twijfels en onzekerheden, dat veel mensen dat toch lastig vinden om te bespreken.
1: Ja.
2: Dus daarom vond ik het ook wel gewoon belangrijk om gewoon zelf eerlijk en kwetsbaar daarin te zijn.
1: Mm-hmm. Nou ja, dat is je gelukt. Complimenten ook daarvoor. Want kunnen we in de toekomst meer boeken van jou verwachten? Of zeggen, nou, dit was eenmaal, ik ga nu weer gewoon als columnist.
2: Ik vond het heel leuk om een boek te schrijven. Dus in die zin zou ik het zeker nog een keer doen. Maar gezien ik 30 worden al echt heel pittig vond, ben ik nog niet bezig met een boek nadenken over 40ers.
1: Ik wou zeggen, over 10 jaar, als je in de 40 bent.
2: Ja, nou, ik moet er nog even niet aan denken. Nee, ik vond die 30 jaar al zwaar.
1: Ja, precies.
2: Dus ik weet niet, ik vond het een heel leuk proces, een hele leuke ervaring. En ik schrijf al sinds, ja, dat ik me kan herinneren. Dus ik sluit het zeker niet uit. Maar mocht het onderwerp tot me komen, dan you never know.
1: Nou, precies. Nog één laatste vraag, Wieke. Heel simpel. Waarom moet men, als je 30 maar gewoon iedereen moet gewoon, waarom moet men dat boek kopen? Promote boek is.
2: Het is in ieder geval voor dertigers, of mensen die 30 zijn geweest of bijna 30er zijn. En ik denk dat het perfect of ideaal is voor mensen die soms ook gewoon twijfelen of soms denken dat ze ergens de enige in zijn. Want dat ben je nooit. Ook al kan dat wel echt zo voelen. En of dat nou is dat je misschien twijfelt in vriendschappen, dat je je daar niet zeker in voelt. Of dat je denkt qua carrière van, oh, iedereen is al zoveel verder. Iedereen om me heen heeft koophuizen of verbouwingen of sticht gezinnen. En dat jij het idee hebt van, ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik in godsnaam aan het doen ben in dit leven. En ik denk eigenlijk dat heel veel millennials dat gevoel wel eens hebben. Dat je gewoon eigenlijk een beetje zoekende of verdwaald bent in het leven. Ik denk dat als je daar wel eens mee zit, dat het dan heel herkenbaar voor je kan zijn. En het is echt geen zelfhulpboek, want daar geloof ik niet echt in. En ik denk dat we onszelf al zoveel druk opleggen. We zijn continu ons aan het vergelijken met anderen. Of dat nou onze vrienden is of wat we zien op social media. We moeten al zoveel. Dus ik wil er echt geen zelfhulpboek van maken. Nee. Dus ik hoop dat het gewoon wat herkenbaarheid schept. En dat mensen zich gezien voelen en minder alleen. En dat het misschien ook een stukje druk of angst wegneemt van, weet je, het is echt oké. We doen uiteindelijk allemaal maar wat.
1: Nou, helemaal super. Wieke, voor iedereen die het boek wil lezen, kan bij de boekenwinkel terecht en om jouw boek te lezen. Ik wil jou enorm bedanken voor je tijd.
2: Ja, jullie ook bedankt.
1: Graag gedaan. En heel veel succes en geniet nog van het mooie Pinks weekend.
2: Ja, jullie ook.
1: Hey, dankjewel. Oké, dankjewel.
2: Doei.
3: Door met muziek en dan straks nieuws, lokaal nieuws. Vitamin C, featuring Lady Shaw en Smile.

0: van half vier.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een botsing tussen twee trams in het centrum van de Duitse stad Düsseldorf zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn er ernstig aan toe, meldt de brandweer. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor harde tegenaanvallen als het geweld opnieuw oplaait. Dat zei de Iraanse onderhandelaar Ghalibaf in gesprekken met een Pakistanse bemiddelaar in Teheran. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben het spoor bij station Utrecht.

0: zuiden mogelijk 30 graden en waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Grafische kunst van Jean-Marc Mulder, gemeentehuis Ouder Amstel en vervoertje Duivendrecht zoekt betrokken chauffeurs. Mijn naam is Martin Rodenburg. Tot en met 28 juni exposeert grafisch kunstenaar Jean-Marc Mulder in het gemeentehuis van Ouder Amstel. Zijn werk bestaat uit zowel zwart en wit als kleurrijke linosneden, variërend van realistisch tot abstract en minimalistisch. In zijn kunst komt zijn fascinatie voor ritme, structuren en lijnenspel tot uiting. De expositie is vrij te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, maandag tot en met donderdag van 8 tot 5 en op de vrijdag van 8 tot 12. Meer informatie is te vinden op www.jeanmarc.art.nl. Vervoertje Duivendrecht is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die inwoners helpen om veilig en comfortabel op hun bestemming te komen. Voor inwoners van Duivendrecht die minder mobiel zijn en niet meer met het openbaar vervoer kunnen reizen, biedt het vervoertje al 1,5 jaar een uitkomst. Het aantal klanten uit Duivendrecht groeit snel en nadert inmiddels de 90. Daarom is uitbreiding van het chauffeursteam hard nodig. Of je nu een vast dagdeel beschikbaar bent of liever flexibel rijdt, jouw inzet maakt echt het verschil. Wil jij je inzetten voor je medebewoners? Voor meer informatie kijk op www.vervoertje.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: zomerse dag hier zo bij Tune in Jam FM, ook op jouw radio. Dennis Collins is dit met featuring, oh, niet vergeten, Ada Dyer. What can I do for you?
1: Tune in, jouw streek.
0: Leuk om weer in uitzending te hebben, Monique Korrel. Kun je aangeven wie je bent en wat je doet en hoe je bij boerderij Polderzicht betrokken bent geraakt?
2: Ja, zeker. Ik ben inderdaad Monique Korrel. Ik ben opgegroeid op boerderij Polderzicht. En inmiddels woon ik ergens anders in Oudekerk. Maar ik doe nog wel allerlei organisatorische dingen op de boerderij voor de gasten die we daar ontvangen.
0: En hoe lang doe je dat al?
2: Toch wel al een paar jaar. Ik denk 3 jaar nu.
0: Ja, heb je een bepaalde passie daarvoor gehad? Of denk je van, nou, ik vind het leuk om me aan te melden als vrijwilliger daarvoor?
2: Ja, ik heb het inderdaad eerst eventjes gewoon een tijdje naast ander werk gedaan. En ik heb altijd al organisatorisch werk gedaan. Ik organiseerde hiervoor medische congressen. Sinds kort eigenlijk volledig bij boerderij Polderzicht. Omdat er gewoon steeds meer gebeurt daar op de boerderij met het ontvangst van gasten. Dus dat brengt aardig wat werk met zich mee.
0: Dat is iets heel anders dan de medische achtergrond, hè?
2: Ja, inderdaad, ja. Ja. Maar dat is nog steeds wel het organisatorische, dus dat zeker.
0: En natuurlijk organiseren jullie tal van activiteiten, maar de allerbelangrijkste is maandag aanstaande, hè?
2: Ja, dat is wel even leuk dat ik daarover wat kan vertellen, want dan doen we mee met de Campina Open Boerderijdag. En dat is eigenlijk een landelijk gebeuren, waar heel veel boerderijen open zijn zo'n dag. Ja. Waaronder wij. Wij doen nu al voor de 11e keer mee. Het bestaat nu al 19 jaar. En eigenlijk laten we dan iedereen zien waar zuivel vandaan komt. En dat doen we met allerlei verschillende activiteiten. Maar ook door het laten proeven van zuivel. Er is een dierenarts die van alles vertelt over de koeien. Dus misschien leuk om te vertellen. Wij hebben als mens natuurlijk maar 1 maag. Maar een koe heeft er zelfs 4. Ah. En zo'n dierenarts vindt dat wel heel leuk om op zo'n dag ook te vertellen aan mensen. En met een speciale stift op de koe te tekenen hoe het er aan de binnenkant uitziet. Dus dat is ook een van de activiteiten, zeg maar, wat leuk is om te zien.
3: Ja, ook wat dat betreft wel leuk om een onderwerp zoals dit te kunnen behandelen. Ik heb zelf vroeger lager agrarisch onderwijs gedaan.
2: Oh, kijk.
3: Dus de boekmaag, de lepmaag, de pens. En er was er nog eentje, maar daar ben ik de naam even...
2: De netmaag.
3: Ja. Die bedoel ik. Dat zijn de 4 magen van de koe. Laten we die nog even benoemen dan. Nu we het er toch over hebben gehad.
2: Ja, leuk.
3: Ja. Ik neem aan dat er ook dan... Hey, hier komt de zuivel vandaan. Maar wat jullie er ook allemaal mee maken. Misschien dat jullie dat behalve.
2: Ja, inderdaad. Ja, zeker. We hebben die dag ook dat er van alles geproefd kan worden. Mm-hmm. Van kaas, maar ook melk en kwark en verschillende soorten yoghurt en vla.
3: Ja.
2: Dus dat de zuivelproef is inderdaad een van de onderdelen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een melkwegrace. Dat is een soort stormbaan met allerlei hindernissen. Mm-hmm. En die lopen eigenlijk, 4 hindernissen af. Eentje is, je start bij de boerderij. Ja. Dan ga je naar de fabriek. Dan ga je naar de winkel. En dan uiteindelijk naar de mensen thuis aan tafel. Mm-hmm. Dus zo zijn die hindernissen ook opgebouwd. Dus dat is ook weer een activiteit die we die dag doen.
0: Door met muziek offshore en Koen, Future Ernesto, show map.

0: Tune in, jouw streek.
1: Monique Korrel, ik zie ook ontbijt Sjoela.
2: Ontbijt Sjoela, ja. Ja, je ontbijtje die bestaat natuurlijk uit verschillende onderdelen die zo goed zijn in de ochtend. Ah. Fruit en zuivel en granen. En nou, die kan je dan bij elkaar sjoelen op een sjoelbak. Ja, dus dat is ook om uitleg te geven van ja. Ja, waar een goed ontbijt uit bestaat.
1: Dat is natuurlijk heel belangrijk, hè? Want mensen vergeten heel snel waar de zuivel vandaan komt. Je loopt naar de supermarkt toe en als je dan denk ik naar zo'n open dag gaat, dan wordt het duidelijk voor je.
2: Ja, dat denk ik wel. En ook gewoon hoe het er op de boerderij aan toe gaat. We geven dan ook rondleidingen. We laten ook zien wat koeien nou eten op zo'n open dag. Dat mensen denken misschien dat het alleen gras is en misschien weten ze dat ze ook wel biks krijgen. Maar ja, koeien eten heel veel meer. Ook allemaal restproducten van de mens bijvoorbeeld. Ja. Van suikerbieten en van aardappelen en sinaasappelen. Dus dat is dus leuk om op zo'n dag te laten zien en erover te vertellen.
1: En ook over de gezondheid van de koeien. Is daar iets meer over te vertellen? Hoe wordt daarnaar gekeken? Waar moet je op letten?
2: Ja, dat denk ik wel. We hebben bijvoorbeeld een speciale stal ook op de boerderij. Dat is een maatlab duurzame energie veehouderijstal. Nou, die moet aan allerlei verschillende eisen voldoen, zeg maar. En dan pas krijg je, zeg maar, deze naam ook voor je stal. En dat zijn gewoon extra brede looppaden, meer waterbakken per koeien. Ze hebben lekkere borstels die er hangen waar ze onderdoor kunnen lopen om hun rug te laten kriebelen. dat soort dingen. Het heeft allemaal met de gezondheid van de koeien te maken en om ze een prettig leven te geven. En natuurlijk laten we ook wel zien dat hoeveel ze buiten lopen. En er zijn allerlei weetjesborden ook waar je dat soort dingen allemaal kan lezen. Dus
1: Nou, wat leuk zeg.
3: Ja, zeker weten. En ja, zo te horen ook een goede dag om met het gezin ook heen te gaan.
2: Ja, inderdaad.
3: Zodat ook jong geleerd is, oud gedaan weer is.
2: Ja. Ik denk dat het gewoon heel erg leuk is voor ouders met kinderen of opa en oma met kleinkinderen. Maar ook volwassenen zelf, die kunnen ook zeker komen. Maar de activiteiten die zijn wat meer gericht op kinderen.
1: Ja.
2: Er is ook een memoryspel. Met allemaal weetjes. Kinderen kunnen zonnepanelen puzzelen. Er is een skelterparcours. Skippiekoetjes. dat is echt voor het kleine grut allemaal, zeg maar.
1: Nou, dan kun je alleen maar zin hebben als je dit hoort om erheen te gaan. Hè?
3: Het enige wat we dan eigenlijk moeten weten, waar kunnen we terecht?
1: Mm-hmm. Waar is het, hè?
2: Ja. Ja, nou, het is dus aankomende maandag, tweede Pinksterdag is dat, van 10 tot 4 op Boerderij Polderzicht in Oudekerk aan de Amstel.
3: Nou, kijk, dat is goed om te weten.
1: Is er nog iets wat je ons mee wil geven, tot slot?
2: Kom vooral. En mocht het aankomende maandag niet uitkomen, dan is het misschien leuk om te weten dat we sowieso op woensdag en op zondag altijd geopend zijn. Dus dan kan je altijd nog een ander moment gezellig met je kinderen of kleinkinderen langskomen.
1: Ja, nou, hartstikke goed. Monique, dankjewel.
3: Ja, hartstikke bedankt voor de informatie. En,
2: goed zo.
3: Een succes heel met de goed uitzending. Weekend ook voor de boeg. En een hele fijne tweede Pinksterdag met de open dag.
2: Ja, bedankt hoor.
3: Ja, dank je wel.

0: Sun is Shining. Bob Marley, Funk Stardust. Ja, het is, oh, het is zo zomerse weer hier. Ja,
1: en het blijft toch zo mooi weer, hè? Things You Can't. Dus ga er heel veel van genieten. Hey, over 2 weken zijn wij terug. Volgende week hebben we even een tussendoorweekje.
0: Op een nieuwe tijd, ja. Wordt dan van 2 tot 6.
1: 2 tot 4, jongen.
2: Ja, ja, jij nog 2 tot 4 uur. Hey,
0: ik niet 4 uur lang, hè, gekkerd. Dat moet Daniel niet weten.
1: Nee, dat is waar.
0: Maar dus van 2 tot 4.
1: Ja, absoluut. Hey, voor nu een heel fijn weekend. En geniet van het heerlijke weer. Vergeet je niet in te smeren.
2: En vergeet ook niet voldoende te drinken.
0: Fijn, lang weekend allemaal. En tot over 2 weken.

0: computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BuyMJM. Ontdek inspiratie op buymjm.com.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
11: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Israëlische minister Ben-Gvir ligt internationaal steeds meer onder vuur. Na Italië vraagt nu ook Frankrijk aan de EU om sancties tegen hem te nemen. Frankrijk ontzegt Ben-Gvir bovendien de toegang tot het land. De ophef ontstond na een video van vastgebonden activisten van de Gaza-hulpvloot op een Israëlisch schip, die de minister zelf verspreidde. Ben-Gvir ligt al langer onder vuur vanwege zijn extreme uitspraken. Ook in Nederland geldt hij al meer dan een jaar als ongewenst vreemdeling. Het Rode Kruis zet in Groningen rond deze tijd 175 bedden klaar voor de noodopvang van asielzoekers in congrescentrum Hanseplaza. Voor 3 dagen biedt de gemeente nachtopvang, omdat er in Ter Apel geen plek is in het opvangcentrum. Hoeveel mensen er precies komen is nog niet bekend en hangt af van de instroom. Naast bedden worden er ook douches, handdoeken en hygiënepakketten geregeld. Volgens het Rode Kruis is de opvang hard nodig vanwege de huidige drukte en de slechte omstandigheden. Bij een botsing tussen 2 trams in het centrum van de Duitse stad Düsseldorf zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn er ernstig aan toe, meldt de brandweer. Het ongeluk gebeurde op een druk kruispunt in de stad, maar hoe de 2 trams konden botsen is niet duidelijk. In Düsseldorf is het extra druk vanwege de viering van Japandag, het grootste Europese Japanse cultuurfestival om de Duits-Japanse vriendschap te vieren. Er worden ruim 100.000 bezoekers verwacht. En bij de ebola-uitbraak in Congo zijn 3 vrijwilligers van het Rode Kruis overleden. Ze raakten besmet nadat ze in contact kwamen met lichamen. De hulpverleners overleden eerder deze maand en zijn de eerste bekende dodelijke slachtoffers van de uitbraak. Experts denken dat het virus al weken circuleren voordat de eerste besmettingen officieel werden vastgesteld. De ebola-uitbraak begon in de provincie Ituri in Noordoost-Congo. Voor deze nieuwste variant is op dit moment nog geen vaccin of behandeling. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
12: Jam FM.
13: Jam FM.
12: Jam FM.
13: Jam FM.
12: Jam FM.
13: Jam FM.
12: Jam FM.
13: Jam FM.
12: Jam FM.
13: Jam FM.
12: Jam FM.
13: Jam FM.
12: Jam FM.
13: Jam FM.
12: Jam FM.
13: Jam FM.
12: Jam FM.
13: Jam FM.
12: Jam FM.
13: Jam FM.
12: Jam FM.
13: Jam FM.
12: Jam FM.
13: Jam FM.
12: Jam FM.
13: Jam FM.
12: Jam FM.
13: Jam FM.
12: Jam FM.
13: Jam FM.
12: Jam FM.
13: Jam FM.
12: Jam FM.
13: J
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Diner de langste tafel en miljoenste inwoner in 2035. Mijn naam is Angelique Spoor. Vrijwilligersorganisatie Refugee Company organiseert in samenwerking met restaurant A Beautiful Mess op woensdag 27 mei aan de Amsterdamse Oosterdok een benefiet diner. Geïnteresseerden kunnen een meter tafel kopen vanaf €250. Dat inhoudt 2 zitplaatsen plus diner en drankjes. Het eetmeubel moet uiteindelijk 1 kilometer lang worden. Hoogtepunt van het diner wordt 27 meter lange sushirol. De opbrengst van de avond gaat naar projecten voor mensen met een vluchtelingenachtergrond. Volgens de bevolkingsvoorspelling van de dienst Onderzoek en Statistiek telt Amsterdam eind 2035 een miljoen inwoners. De toename wordt gekoppeld aan de buitenlandse migratie. Vorig jaar zag de stad zich uitbreiden met immigranten uit onder meer Amerika, Duitsland, Spanje, India, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. Stadsdeel Oost gaat het hoogste scoren qua groei de komende tijd, gevolgd door Noord en Zuidoost. In het centrum ziet men vooralsnog geen hevige groei. Tot zover, meer nieuws over 1/2 uur of op onze Jam FM website.
13: Wij zijn Jam FM.
10: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
13: Wij zijn Jam FM.
10: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
13: Always full of fun, yes, Jam.

0: geraakt. Vier van hen zijn er ernstig aan toe, meldt de brandweer. En bij de ebola-uitbraak in Congo zijn drie vrijwilligers van het Rode Kruis overleden. Ze raakten besmet nadat ze in contact kwamen met lichamen. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Samen op pad met duofiets via Fietsmaatjes. En avondvierdaags in Ouderkerk was weer een groot succes. Mijn naam is Martin Rodenburg. Hou je van fietsen, maar lukt dat niet meer zelfstandig? Dan biedt Fietsmaatjes Amstelveen Ouderkerk uitkomst. Samen met een vrijwilliger maken deelnemers een tocht op een elektrische duofiets door de omgeving van Ouderkerk en Amstelveen. De ritten zijn bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld door leeftijd, ziekte of een beperking niet meer alleen kunnen fietsen, maar wel graag actief en buiten willen blijven. Vrijwilligers stappen samen met de gast op een duofiets voor een ontspannen tocht, vaak gecombineerd met een stop voor een drankje op een terrasje. Meer informatie is te vinden via www.fietsmaatjesamstelveen.nl. De avondvierdaagse in Ouderkerk is volgens de organisatie succesvol verlopen. Het vierdaagse wandelevenement begon afgelopen maandag met een regenbuitje, maar al snel kwam de zon erbij. Donderdag verzamelden alle wandelaars zich op de laatste avond op het kampje en liepen daarna in een feestelijke optocht achter de muziek aan naar de finish bij SV Ouderkerk, waar de medailles werden uitgereikt. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
13: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op de snelweg A45. Bij dat ongeluk is een van de 2 inzittenden omgekomen en raakte de andere zwaar gewond. Het toestel crashte kort na het opstijgen bij Hunsborn en belandde op de rijbaan richting Frankfurt. Het verkeer op de snelweg is in beide richtingen afgesloten en er staat een lange file. Het zweefvliegtuig raakte geen andere voertuigen. Hulpdiensten zijn ter plaatse en delen water uit aan auto-inzittenden vanwege de zomerse hitte. Voor het eerst dit jaar is er in Nederland een tropische temperatuur van 30 graden gemeten. Dat was in het Limburgse El. Landelijk is er nog geen tropische dag, want daarvoor moet het in de Bilt ook 30 graden worden. Volgens weerdiensten komt de hitte dit jaar opvallend vroeg, want gemiddeld wordt er pas op 7 juni voor het eerst 30 graden gemeten. De komende dagen blijft het ook warm en kan het in het zuiden opnieuw tropisch worden. Lokaal is zelfs een hittegolf niet uitgesloten. De Israëlische minister Ben-Gvir ligt internationaal steeds meer onder vuur. Na Italië vraagt nu ook Frankrijk aan de EU om sancties tegen hem te nemen. Frankrijk ontzegt Ben-Gvir bovendien de toegang tot het land. De ophef ontstond na een video van vastgebonden activisten van de Gaza-hulpvloot op een Israëlisch schip die de minister zelf verspreidde. Ben-Gvir ligt al langer onder vuur vanwege zijn extreme uitspraken. Ook in Nederland geldt hij al meer dan een jaar als ongewenst vreemdeling. En bij de ebola-uitbraak in Congo zijn 3 vrijwilligers van het Rode Kruis overleden. Ze raakten besmet nadat ze in contact kwamen met lichamen. De hulpverleners overleden eerder deze maand en zijn de eerste bekende dodelijke slachtoffers van de uitbraak. Experts denken dat het virus al weken circuleren voordat de eerste besmettingen officieel werden vastgesteld. De ebola-uitbraak begon in de provincie Ituri in Noordoost-Congo. Voor deze nieuwste variant is op dit moment nog geen vaccin of behandeling. Het weer, het is nog lang zonnig en ook vannacht blijft het overal droog en overwegend helder bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. De beide Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Taalhuld Noord-Holland 2026 en nieuwe speler bij Ajax. Mijn naam is Angelique Spoor. De stichting Lezen en Schrijven, met als ambassadeur Anita Witsier, is organisator van de Landelijke Taalheldenprijs. Een opsteker voor volwassenen die zichzelf omhoog weten te tillen qua lezen, rekenen, schrijven en of werken met smartphones en computers. De 85-jarige Jaap Roelvink uit Amsterdam is verkozen tot de Taalheld Noord-Holland van dit jaar. Samen met 9 andere genomineerden maakt hij nu kans op de Landelijke Taalheldenprijs die eind juni zal worden uitgereikt. De winnaar ontvangt de juryprijs van €2500. Ook maken de deelnemers kans op de publieksprijs. Ajax heeft een nieuwe speler binnen de gelederen. De 18-jarige, in Amsterdam geboren Keninho Casanvejo heeft zijn eerste profcontract getekend dat loopt tot en met 30 juni 2029. Hij is geen onbekende binnen de club. Zijn verdedigerstalent heeft hij al eerder laten zien bij de jeugdopleiding Ajax onder 19 en Jong Ajax. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
12: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: 1983, Two Sisters High Noon. Een plaat die je eigenlijk niet zo vaak hoort. Maar werd wel in die tijd veel gedraaid in de clubs. Staat zelfs niet in de database hier bij het JMFM. Dus maar gedraaid uit mijn eigen collectie. Welkom, ik ben Andries. Dit is de Soul Express. Hier op Jam. Ik heb weer een aantal pareltjes gevonden. Van Patrice Rushen, The System en meer. Eerst nu The Crown Age Affair.
1: Make me dead.

0: je goed. De L in Love, geproduceerd door niemand minder dan Larry Graham. Je hoorde Elfie Silas. Daarvoor The Crownates Affair. Je kent ze misschien van Dreaming a Dream uit 75. Of van Dance Lady Dance and You Gave Me Love. Ik draai het lekkere Make Me The One uit 1986. Tot aan de break. Patrice Rush, Never Give You Up is The System. This is for you.
1: With you I find that love is forever. The more I give to thee.

0: Funky. Het nieuws van 5:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op de snelweg A45. Bij dat ongeluk is een van de twee inzittenden omgekomen en raakte de ander zwaar gewond. Voor het eerst dit jaar is er in Nederland een tropische temperatuur van 30 graden gemeten. Dat was in het Limburgse El. Landelijk is er nog geen tropische dag, want daarvoor moet het in de beeld ook 30

0: 16 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. De beide Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Grafische kunst van Jean-Marc Mulder, gemeentehuis Ouder Amstel en vervoertje Duivendrecht zoekt betrokken chauffeurs. Mijn naam is Martin Rodenburg. Tot en met 28 juni exposeert grafisch kunstenaar Jean-Marc Mulder in het gemeentehuis van Ouder Amstel. Zijn werk bestaat uit zowel zwart en wit als kleurrijke linosneden, variërend van realistisch tot abstract en minimalistisch. In zijn kunst komt zijn fascinatie voor ritme, structuren en lijnenspel tot uiting. De expositie is vrij te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, maandag tot en met donderdag van 8 tot 5 en op de vrijdag van 8 tot 12. Meer informatie is te vinden op www.jeanmarc.art.nl. Vervoertje Duivendrecht is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die inwoners helpen om veilig en comfortabel op hun bestemming te komen. Voor inwoners van Duivendrecht die minder mobiel zijn en niet meer met het openbaar vervoer kunnen reizen, biedt het vervoertje al anderhalf jaar een uitkomst. Het aantal klanten uit Duivendrecht groeit snel en nadert inmiddels de 90. Daarom is uitbreiding van het chauffeursteam hard nodig. Of je nu een vast dagdeel beschikbaar bent of liever flexibel rijdt, jouw inzet maakt echt het verschil. Wil jij je inzetten voor je medebewoners? Voor even meer informatie, kijk op www.vervoertje.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All Star Fresh in de mix.
5: That's some different shit on a different tip.
4: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond.

Leuk dat je erbij bent. Dit is de Soul Express. Ik ben Andries Ozen, hoorde je. Strut My Thing van het album Classes uit 1983. Straks Endlock met Decision. Eerst Chet Reid, de band van Michael J. Powell en David Washington. Actief in de jaren 70 en 80. Even een leuk weetje. Anita Baker was te horen als liedzangeres op een eerste titelloze album op Areola in 79. Hier is It's My Turn.

je dat, zoveel mooie pareltjes en je hebt maar een uurtje. Shannon nu, haar grootste was natuurlijk Let The Music Play uit 1983... waarmee ze een kleine muzikale revolutie ontketende. De opvolgers zijn ook leuk, Give Me Tonight uit 84... net als Sweet Somebody, My Heart's Divided en Do You Wanna Get Away uit 85. Maar ik zal je vertellen, daar draai ik helemaal niks van. Wel deze. Wow.

0: was hem alweer, de Soul Express hier. Blijf lekker luisteren. Jam FM ontvang je in de stadsregio Amsterdam op 104.9 en 107.2 FM en op DAB+. Hier is Howard Johnson. 82.
1: Hi, this is Howard Johnson and you're checking out Jam FM. Always smooth.

0: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
12: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In Madrid hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen premier Sanchez en zijn linkse regering. De Spaanse ex-premier Zapatero, een partijgenoot van Sanchez, wordt verdacht van corruptie. De rechtse oppositie wil dat Zapatero gevangen wordt gezet en dat ook Sanchez wordt verhoord in de kwestie. De demonstratie richtte zich ook tegen het immigratiebeleid van de regering en verliep over het algemeen vreedzaam met enkele incidenten. In Bangladesh is een grote mazelenuitbraak uitgebroken waarbij al meer dan 500 kinderen zijn overleden, volgens het ministerie van Volksgezondheid. In de hoofdstad Dhaka zijn alle ziekenhuizen overvol en er is een tekort aan IC-bedden. Alleen al in de afgelopen 24 uur stierven er 13 kinderen aan de ziekte. Met hulp van UNICEF is een grootschalige vaccinatiecampagne gestart met miljoenen prikken. Toch verwachten de autoriteiten dat het aantal slachtoffers van de mazelen in Bangladesh nog verder gaat oplopen. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn land volwaardig lid wordt van de Europese Unie. Hij reageert daarmee op een Duits voorstel waarbij Oekraïne een speciale status zou krijgen, alvast mee kan doen aan overleg, maar zonder stemrecht. Volgens Zelensky kan zijn land, dat al sinds 2022 kandidaat lid van de EU is, alleen met volledige rechten deelnemen aan het Europese project. Voor het eerst dit jaar is in Nederland een tropische temperatuur van 30 graden gemeten. Dat was in het Limburgse El. Landelijk is er nog geen tropische dag, want daarvoor moet het ook in de Bilt 30 graden worden. Volgens weerdiensten komt de hitte dit jaar opvallend vroeg. Gemiddeld wordt er pas op 7 juni voor het eerst 30 graden gemeten. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: 125 jaar GGD en bijzondere drop in de Jordaan. Mijn naam is Angelique Spoor. De gemeentelijk gezondheidsdienst van Amsterdam bestaat 125 jaar. De oprichting was destijds in 1901 een opluchting voor veel inwoners die kampten met nare zaken als armoede, een nogal korte levensduur en een hoog aantal babysterftes. De medische hulp die toen werd geboden was zeer welkom. AT5 heeft een driedelige serie gemaakt over de geschiedenis van de GGD, waarin uiteenlopende zaken aan de orde komen, zoals zuigelingenzorg, epidemieën en vraagtekens over vaccinaties. Mariska Schever runt het Oud-Hollandse snoepwinkeltje in de Jordaan aan de Tweede Egelantiers Dwarsstraat. Deze maand toont haar onderneming een mooi initiatief met als titel Mooie Mensenmaand. Deze weken kan men bij haar drop kopen dat is bedacht of gemaakt door jongeren met een beperking. Oftewel mooie mensen volgens Mariska. Denk hierbij aan interessante combinaties als drop met citroensmaak, pepermunt of chili. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
14: Wij zijn Jam FM.
11: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
14: Wij zijn Jam FM.
11: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
15: Here we go.
16: Saturday Soul.
17: Met Leno
18: Muit.

0: Het nieuws van 6:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In Madrid hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen premier Sanchez en zijn linkse regering. De Spaanse ex-premier Zapatero, een partijgenoot van Sanchez, wordt verdacht van corruptie. In Bangladesh is een grote mazelenuitbraak uitgebroken, waarbij al meer dan 500 kinderen zijn overleden. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn land volwaardig lid wordt van de Europese Unie. Hij reageert daarmee op een Duits voorstel waarbij Oekraïne een speciale status zou krijgen, alvast mee kan doen aan overleg, maar zonder stemrecht. Voor het eerst dit jaar is in Nederland een tropische temperatuur van 30 graden gemeten. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Organisatie Amstelveen en Plein Air roept kunstenaars op om mee te doen. Een bloemen en medaille van burgemeester voor 50ste deelname avondvierdaagse. Mijn naam is Martin Rodenburg. Amsteland Kunst houdt op zaterdag 22 en zondag 23 augustus in samenwerking met Museum Cobra en Museum Jan het evenement Amstel en Plein Air voor professionele kunstenaars. De organisatoren roepen ermee om mee te doen. Professionele kunstenaars uit alle disciplines kunnen zich aanmelden. Van alle deelnemers wordt op zondag 23 augustus één werk geëxposeerd in Museum Cobra. Meer informatie over de kosten en voorwaarden en het aanmeldformulier zijn te vinden op de website van Amsteland Kunst. En je kan je aanmelden voor 31 mei. Dit doe je via amstelandkunst.nl. De 19e Oude Kerkse avondvierdaagse kende een bijzondere deelnemster. Lia Bakker liep de vierdaagse voor de 50ste keer. Bij binnenkomst werd ze met bloemen verwelkomd door burgemeester Suzanne de Roy van Zuiderwijn en kreeg zij door haar persoonlijk haar 50ste medaille opgespeld. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.

0: Leno Matt.
1: Saturday Soul.
0: Jam FM.
2: What's your name, girl? What's your number?
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdWoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op adroof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
14: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
15: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
14: Klinkt goed.
15: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
16: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
17: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De onderhandelingen over een nieuw bestuur van de gemeente Den Haag zijn mislukt. De partijen Hart voor Den Haag en D66 konden het niet eens worden over een noodopvangcentrum voor asielzoekers. Partijleider De Mos van Hart voor Den Haag, die de grootste partij is geworden bij de afgelopen verkiezingen, verzette zich tegen de noodopvang. Maar volgens D66 is die hard nodig om aan de spreidingswet te voldoen. Hart voor Den Haag wil nu gaan onderhandelen met VVD, CDA en DENK. In een schuur in Winschoten heeft de politie gisteren 40 dode dieren gevonden, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Er werden ook nog 160 levende dieren aangetroffen die verkeerden in erbarmelijke toestand vanwege verwaarlozing. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. De politie meldt dat ze in actie konden komen na een tip op de website Meld Misdaad Anoniem. In Madrid hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen premier Sanchez en zijn linkse regering. De Spaanse ex-premier Zapatero, een partijgenoot van Sanchez, wordt verdacht van corruptie. De rechtse oppositie wil dat Zapatero gevangen wordt gezet en dat ook Sanchez wordt verhoord in de kwestie. De demonstratie richtte zich ook tegen het immigratiebeleid van de regering en verliep over het algemeen vreedzaam met enkele incidenten. In Bangladesh is een grote mazelenuitbraak uitgebroken waarbij al meer dan 500 kinderen zijn overleden. In de hoofdstad Dhaka zijn alle ziekenhuizen overvol en er is een tekort aan IC-bedden. Met hulp van UNICEF is een grootschalige vaccinatiecampagne gestart met miljoenen prikken. Toch verwachten de autoriteiten dat het aantal slachtoffers van de mazelen in Bangladesh nog verder gaat oplopen. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws.
16: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
0: Diner de langste tafel en miljoenste inwoner in 2035. Mijn naam is Angelique Spoor. Vrijwilligersorganisatie Refugee Company organiseert in samenwerking met restaurant A Beautiful Mess op woensdag 27 mei aan de Amsterdamse Oosterdok een benefietdiner. Geïnteresseerden kunnen een meter tafel kopen vanaf €250, wat inhoudt 2 zitplaatsen plus diner en drankjes. Het eetmeubel moet uiteindelijk 1 kilometer lang worden. Hoogtepunt van het diner wordt een 27 meter lange sushirol. De opbrengst van de avond gaat naar projecten voor mensen met een vluchtelingenachtergrond. Volgens de bevolkingsvoorspelling van de dienst Onderzoek en Statistiek telt Amsterdam eind 2035 een miljoen inwoners. De toename wordt gekoppeld aan de buitenlandse migratie. Vorig jaar zag de stad zich uitbreiden met immigranten uit onder meer Amerika, Duitsland, Spanje, India, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. Stadsdeel Oost gaat het hoogste scoren qua groei de komende tijd, gevolgd door Noord- en Zuidoost. In het centrum ziet men vooralsnog geen hevige groei. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
1: Wij zijn Jam FM.
16: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
1: Wij zijn Jam FM.
16: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: lammeren en een kalf. Een 21-jarige verdachte is aangehouden op verdenking van verwaarlozing van de dieren. In Bangladesh is een grote mazelenuitbraak uitgebroken, waarbij al meer dan 500 kinderen zijn overleden. En in Madrid hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen de regering van premier Sanchez. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Samen op pad met duofiets via Fietsmaatjes. En avondvierdaags in Ouderkerk was weer een groot succes. Mijn naam is Martin Rodenburg. Hou je van fietsen, maar lukt dat niet meer zelfstandig? Dan biedt Fietsmaatjes Amstelveen-Ouderkerk uitkomst. Samen met een vrijwilliger maken deelnemers een tocht op een elektrische duofiets door de omgeving van Ouderkerk en Amstelveen. De ritten zijn bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld door leeftijd, ziekte of een beperking niet meer alleen kunnen fietsen, maar wel graag actief en buiten willen blijven. Vrijwilligers stappen samen met de gast op een duofiets voor een ontspannen tocht, vaak gecombineerd met een stop voor een drankje op het terrasje. Meer informatie is te vinden via www.fietsmaatjesamstelveen.nl. De avondvierdaagse in Ouderkerk is volgens de organisatie succesvol verlopen. Het vierdaagse wandelevenement begon afgelopen maandag met een regenbuitje, maar al snel kwam de zon erbij. Donderdag verzamelden alle wandelaars zich op de laatste avond op het kampje en liepen daarna in een feestelijke optocht achter de muziek aan naar de finish bij SV Ouderkerk, waar de medailles werden uitgereikt. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Uiterlijke opzegdatum, oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het treinverkeer bij luchthaven Schiphol is aan het einde van de middag kort na 5 uur weer volledig hervat, meldt spoorwegbeheerder ProRail. Door een seinstoring die vanmorgen rond 11 uur begon, reden er eerder vandaag nauwelijks treinen van en naar het vliegveld. De aannemer van ProRail heeft de oorzaak van de storing gevonden, maar deze is nog niet bekendgemaakt. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon en in Gaza zijn vandaag zeker 11 mensen omgekomen, waaronder een 13-jarige Palestijnse jongen. De Libanese slachtoffers vielen bij een luchtaanval op de kustplaats Tyre of Tyrus. In Noord-Gaza werd een politiepost aangevallen met drones. Daar zijn naast de jongen ook 5 politieagenten om het leven gekomen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen niet bevestigd, maar meldt wel dat de afgelopen nacht Hezbollah-doelwitten zijn aangevallen. De onderhandelingen over een nieuw bestuur van de gemeente Den Haag zijn mislukt. De partijen Hart voor Den Haag en D66 konden het niet eens worden over een noodopvangcentrum voor asielzoekers. Partijleider De Mos van Hart voor Den Haag, die de grootste partij is geworden bij de afgelopen verkiezingen, verzette zich tegen de noodopvang. Maar volgens D66 is die hard nodig om aan de spreidingswet te voldoen. Hart voor Den Haag wil nu gaan onderhandelen met VVD, CDA en DENK. In een schuur in Winschoten heeft de politie gisteren 40 dode dieren gevonden, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Er werden ook nog 160 levende dieren aangetroffen die verkeerden in erbarmelijke toestand vanwege verwaarlozing. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. De politie meldt dat ze in actie konden komen na een tip op de website Meld Misdaad Anoniem. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen. Evenementen en natuurlijk

0: schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BuyMJM. Ontdek inspiratie op buymjm.com.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Uiterlijke opzegdatum, oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er zit vooruitgang in de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten over het beëindigen van de oorlog. Dat melden beide partijen. Volgens de Amerikaanse president Trump is er een kans van 50% op een akkoord al dit weekend. Iran heeft het over 3 tot 4 dagen die nodig zijn om alle puntjes op de i te zetten. Volgens de krant The Financial Times gaat het nog niet over een definitief akkoord, maar over een staakt het vuren en afspraken over verdere onderhandelingen. Het treinverkeer bij luchthaven Schiphol is aan het einde van de middag kort na 5 uur weer volledig hervat, meldt spoorwegbeheerder ProRail. Door een seinstoring die vanmorgen rond 11 uur begon, reden er eerder vandaag nauwelijks treinen van en naar het vliegveld. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon en in Gaza zijn vandaag zeker 11 mensen omgekomen, waaronder een 13-jarige Palestijnse jongen. De Libanese slachtoffers vielen bij een luchtaanval op de kustplaats Tyre of Tyrus. In Noord-Gaza werd een politiepost aangevallen met drones. Daar zijn naast de jongen ook 5 politieagenten om het leven gekomen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen niet bevestigd, maar meldt wel dat de afgelopen nacht Hezbollah-doelwitten zijn aangevallen. En in het Belgische Lokeren heeft een slecht valk de smartphone van een bioloog die foto's van haar wilde maken afgepakt. De man had in een kerktoren de 3 jongen van de roofvogel geringd en daarna terug in het nest gezet. Toen hij het vrouwtje op de foto wilde zetten, sloeg deze razendsnel toe en vloog met het mobieltje weg. Het is inmiddels onbeschadigd teruggevonden. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en staat bekend om zijn opvliegende karakter. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Taalhult Noord-Holland 2026, een nieuwe speler bij Ajax. Mijn naam is Angelique Spoor. De stichting Lezen en Schrijven, met als ambassadeur Anita Witsier, is organisator van de Landelijke Taalheldenprijs. Een opsteker voor volwassenen die zichzelf omhoog weten te tillen qua lezen, rekenen, schrijven en of werken met smartphones en computers. De 85-jarige Jaap Roelvink uit Amsterdam is verkozen tot de Taalheld Noord-Holland van dit jaar. Samen met 9 andere genomineerden maakt hij nu kans op de Landelijke Taalheldenprijs die eind juni zal worden uitgereikt. De winnaar ontvangt de juryprijs van €2500. Ook maken de deelnemers kans op de publieksprijs. Ajax heeft een nieuwe speler binnen de gelederen. De 18-jarige, in Amsterdam geboren Keninho Casanvirjo heeft zijn eerste profcontract getekend. Dat loopt tot en met 30 juni 2029. Hij is geen onbekende binnen de club. Zijn verdedigerstalent heeft hij al eerder laten zien bij de jeugdopleiding Ajax onder 19 en Jong Ajax. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
3: Always full of
4: Jam.
5: This is Jam FM.
6: Jam Mix On with
7: Manhattan Funk.
5: Jam on Saturday.
8: Jam, Jam.
5: Jam FM. Turn that damn music up.
3: Jam Mix On. Jam FM.
5: Showtime.
7: Manhattan Show.
9: Happening now, right here on the Manhattan Show.

0: van 10 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De persoon die in het Nijmeegse medische centrum van de Radboud Universiteit was opgenomen met een mogelijke ebola-besmetting is negatief getest op de ziekte en is van de speciale afdeling voor infectieziekten nu overgebracht naar een normale zorgafdeling. De identiteit van de persoon is niet bekendgemaakt. Wel dat hij of zij recent in Afrika was, in een regio waar het virus is uitgebroken, de Democratische Republiek Congo en buurlanden. De controles aan de Franse grens met Engeland in Dover zijn tijdelijk versoepeld vanwege de grote drukte veroorzaakt door een Engelse Nationale Vrije Dag. Bij temperaturen van rond de 30 graden stonden er vandaag duizenden vakantiegangers uit het Verenigd Koninkrijk uren in de file om naar Frankrijk te mogen varen. De grensbeambten hebben nu het nieuwe digitale systeem voor de controle van reizigers van buiten Europa tijdelijk buiten gebruik gesteld om de afhandeling te versnellen. Er zit vooruitgang in de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten over het beëindigen van de oorlog. Dat melden beide partijen. Volgens de Amerikaanse president Trump is er een kans van 50% op een akkoord al dit weekend. Iran heeft het over 3 tot 4 dagen die nodig zijn om alle puntjes op de i te zetten. En in het Belgische Lokeren heeft een slechtvalk de smartphone van een bioloog die foto's van haar wilde maken afgepakt. De man had in een kerktoren de 3 jongen van de roofvogel geringd en daarna terug in het nest gezet. Toen hij het vrouwtje op de foto wilde zetten, sloeg deze razendsnel toe en vloog met het mobieltje weg. Het is inmiddels onbeschadigd teruggevonden. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en staat bekend om zijn opvliegende karakter. Het weer, het blijft vannacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: This is Jam FM.
3: Jam Mix On with
4: Ron Bunschoten.
3: Jam on Saturday.
5: Jam, Jam.
3: Jam FM. Turn that damn music up.
2: Jam Mix On.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er vandaag door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. De persoon die in het Nijmeegse medische centrum van de Radboud Universiteit was opgenomen met een mogelijke ebola-besmetting is negatief getest op de ziekte en is van de speciale afdeling voor infectieziekten nu overgebracht naar een normale zorgafdeling. De identiteit van de persoon is niet bekendgemaakt. Wel dat hij of zij recent in Afrika was in een regio waar het virus is uitgebroken, de Democratische Republiek Congo en buurlanden. De controles aan de Franse grens met Engeland in Dover zijn tijdelijk versoepeld vanwege de grote drukte veroorzaakt door een Engelse Nationale Vrije Dag. Bij temperaturen van rond de 30 graden stonden er vandaag duizenden vakantiegangers uit het Verenigd Koninkrijk uren in de file om naar Frankrijk te mogen varen. De grensbeambten hebben nu het nieuwe digitale systeem voor de controle van reizigers van buiten Europa tijdelijk buiten gebruik gesteld om de afhandeling te versnellen. Het weer, het blijft vannacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: Weer een uur Jam Mix On met nu 22 Jam Classics non-stop in de mix. Er zitten onder andere in Jackie Graham, Jeff Lorber, Wanda Walden, Forrest, Chic, Shalimar, Jermaine Jackson, First Light, Kashif, Michael Johnson, Change, Aretha Franklin. En de eerste van dit uur is van Yarbro and People en Don't Stop the Music. We won't.
3: This is Jam FM.
4: Jam Mix On with
5: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
3: Smooth and funky to the bone.
4: Jam.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: Weer een uur terug naar de jaren 80 met Jam Classics in de mix. Throwback time in Jam X On. En dit uur hoor je onder andere The Gap Band, Grandmaster Melly Mel, George Vanderella Irby, The Mac Band, Linda Lewis, Frankie Goes to Hollywood, Ray Parker Jr., Mai Tai, Melba Moore, D-Train en Colonel Abrams. Maar we starten met Shalamar. There it is.
3: This is Jam FM.
4: Jam Mix On with
5: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
4: Smooth and funky to the bone.
3: Jam, jam.
4: Jam FM.
3: Turn that damn music up.
6: Jam Mix On.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
3: 23 oldschool dance classics het komende uur in Jam Mix On met in deze non-stop mix onder andere Squiddy Politi, Alexander O'Neill, The Brass Construction, 5 Star, Eugene Wild, The Temptations, The BT Express, Larry Graham, Confunction, Luther Vandross en Chic. En we starten de mix met Cool in the Gang met Big Fun. Have fun!
4: This is Jam FM.
5: Jam Mix On with
6: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
5: Smooth and funky to the bone.